0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam. Die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

lucht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Okay, bye.

0: Rotterdam.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: koopjesjagers. Opgelet, 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
4: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
3: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Er waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
5: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
3: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast me staat Hans Pettiga Golo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn.
0: Heb jij de kopstukken van het Oog Radio Nieuws voor mij?
1: Jazeker. David Brinkman uit Stad is sinds zondag officieel Nederlands snelste fietscourier. 30-jarige stadjer aangehouden voor steekpartij tussen beide markten. En de brandweer van Ten Boer neemt een nieuwe tankautospuit officieel in gebruik.
0: En meer erover hoor je zo rond de klok van 7:30. Eerst is het tijd voor de verkeerssituatie. Op de Groningse snelwegen zie ik dat het momenteel nog helemaal vrij is. En in Groningen zelf zie ik ook dat het gewoon nog hartstikke rustig is. Dus daar hoef je geen verkeer of file te verwachten. Qua treinen betreft zie ik ook dat alles mooi doorrijdt. Dus dit is echt een perfecte ochtend voor de verkeerssituatie in Nederland. Dus ik ga het ook gewoon lekker kort houden bij de verkeerssituatie. Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Ja, daar is hij weer, de AI-fabriek. En nu weten we ook waar de supercomputer komt te staan. En dat is hier om de hoek, op de Zernike Campus.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Turn the Lights Off van Justin en Jack Style.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Werknemers van aannemers, communitie, Herenport zijn... ik heb de verkeerde vorm, excuus. De supercomputer voor de Nederlandse AI-fabriek komt op de Zernike campus.
2: Ja, SURF gaat de computer namens het consortium achter de AI-fabriek huisvesten in de datacentercampus van Eurofiber. De bouw staat gepland voor volgend jaar. Begin 2028 moet de supercomputer volledig operationeel zijn. Maar wat is een supercomputer en wat maakt deze computer dan zo super? Je hoort Hans Lauwhof, bestuurslid SURF.
3: Ah, dit is een... Die supercomputers die rekenen eigenlijk alleen maar. Rekenen. En die supercomputer die we nu hebben staan... die doet een miljard berekeningen per seconde. Een miljard keer een miljard berekeningen per seconde die die maakt. Nou, dat kan je met je rekenlineaal 20, 30 jaar geleden kan je daar niet tegenop.
4: Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De restwarmte van de supercomputer wordt vrijwel volledig herbruikt... door een koppeling met warmtestad. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van oppervlaktewater of drinkwater voor de koeling van de slimme computer.
5: Hoe komt dat het hier wel kan en bijvoorbeeld in Amerika niet?
3: Nou, zo'n koelsysteem moet je eigenlijk vergelijken met je centrale verwarming thuis. Dat is een gesloten circuit. Dat vul je één keer met water. En dan doet hij gewoon voor een aantal jaren. En dat water gaat door de machine heen. Daardoor warmt het op. En die restwarmte, zoals je aangeeft, die wordt hergebruikt. Maar het is dus inderdaad niet zo dat we dagelijks op drinkwater of het oppervlaktewater aangesloten zijn. Dat is wel een beetje een misvatting die leeft bij sommige mensen. En die zich daar dan natuurlijk uiteraard enorm zorgen om maken... van hey, zo'n datacenter, wat doet dat met ons drinkwater? Maar we zijn niet dagelijks gekoppeld aan het drinkwater.
2: Je hoorde Hans Lauwhof. De locatie bij het bestaande datacenter van Eurofiber op Zernike... werd gekozen uit 3 mogelijke locaties voor de supercomputer. De andere locaties die kans maakten... waren de voormalige strookkartonfabriek De Halm in Hoogkerk... en een andere onbekende locatie in de provincie. Volgens SURF is onder meer voor Zernike Campus gekozen vanwege de duurzaamheid. De supercomputer zou daarnaast niet voor extra druk op het stroomnet zorgen... omdat het datacenter van Eurofiber al op het elektriciteitsnet is aangesloten. Over waarom deze locatie en het doel van de supercomputer... hoor je staatssecretaris Willemijn Aerts.
6: Maar het gaat geen nieuw ChatGPT worden, nee.
5: Maar gaan wij ooit kunnen concurreren met de Gemini's en de ChatGPT's en de OpenAI's?
6: Ah ja, dat is niet de bedoeling van deze AI-fabriek. Waar we hier echt gaan kijken is wat kan AI nou toevoegen voor ons allemaal. Bijvoorbeeld als het gaat om het sneller detecteren van ziektes... om de natuur beter en mooier te houden. Maar het gaat geen nieuw ChatGPT worden, nee.
5: Want er was ook wat speculatie over Hoogkerk, een andere plek. Waarom uiteindelijk toch gekozen voor deze?
6: Dit is de uitkomst van de aanbesteding waar rekening is gehouden met heel veel verschillende factoren. En juist ook de combinatie van zowel die supercomputer als hier de AI-fabriek en het ecosysteem, dat is echt heel bijzonder.
5: Chips, die worden steeds duurder en worden steeds schaarser. Mm-hmm. En het moet wel in 2028 klaar zijn volgens de planning. Gaat dat lukken?
6: Dat is natuurlijk altijd het hele spannende als je iets gaat bouwen. En dat is nadrukkelijk de bedoeling. En juist die chips en die GPU's, die zijn ontzettend belangrijk om die kracht te hebben. Maar de echte kracht hier zit in die samenwerking tussen de verschillende partners... en het feit dat er straks rekenkracht is.
2: Ja, je hoorde staatssecretaris Willemijn Aerts in een bijdrage van Finn Mellema. Ik ben even helemaal in de war. Ze zeggen we hebben geen water nodig. En die chips, dat komt allemaal wel goed. En iedereen is heel positief.
0: Ja, vrij optimistisch zijn.
2: Ja, ik weet het eigenlijk nog niet.
0: Die chips zijn onbetaalbaar geworden. Je maakt van tevoren een kostenplaatje. Ja. En zo behoorlijk uit de lucht schieten. Ze praten er inderdaad redelijk laconiek over.
2: Ja, maar dat is standaard natuurlijk. Hè? Altijd als het om AI gaat, is iedereen altijd heel optimistisch. En heel erg, het komt goed, we moeten mee. Nou, we zullen zien.
0: De bubble bursts.
2: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar Radio Gaga van Queen.

0: En dat was Radio Gaga van Queen. Dan gaan we door naar het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit westelijke tot zuidwestelijke richting. Het wordt ongeveer 18 graden. En vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 tot 13 graden.
1: Muurschildering ter ere van Hooghout, melden de collega's van Sikkom. Bij het vertrek van Hooghout uit stad beloofde de nieuwe eigenaar van Hooghout Groningen niet met lege handen achter te laten. Er is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke muurschildering van 5 jaar aan de gevel van Schuitendiep 5A. De muurschildering moet een ode aan Hooghout worden. Nou, proost Merlijn. Groningse taekwondo-coach, betrokken bij eerste Nederlandse WK-medaille, melden ze bij Dagblad van het Noorden. Masha Mardani uit Groningen heeft als bondscoach van Team NL een bijzondere prestatie geleverd op het WK Taekwondo Pomsea in Zuid-Korea. Onder haar begeleiding veroverde Joelle van der Weijden een bronzen medaille in de categorie 18 tot 30 jaar. Het is de eerste Nederlandse WK-medaille ooit in die leeftijdscategorie. Gefeliciteerd. En een motorrijder ernstig gewond bij ongeval, melden wij zelf van Oognieuws. Bij een verkeersongeval aan de Borgsloot is gisteravond een motorrijder ernstig gewond geraakt. De politie kreeg rond 9:45 een melding van het ongeluk. Medische hulpdiensten kwamen ter plaatse en de politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Nou, het was een eventvol nachtje.
0: Ja, inderdaad. Wat een gebeurtenis allemaal.
1: Ja, nou ja, meer nieuws.
0: Dat allemaal goed afloopt met de motorrijder.
1: Ik hoop het wel. Voor meer nieuws ga je dus naar oogtv.nl of download je de nieuws-app van Oog. Merlijn, heb jij die app?
0: Ik heb die app, ja. Heel heb jij goed. Hem ook?
1: Ja, zeker. Op mijn iPhone werkt die, op Android werkt die. Je moet het gewoon doen.
0: Hij werkt overal op.
1: Pien, bedankt voor het verzamelen van het nieuws.
0: Train met Drops of Jupiter.

0: En dat was Train met Drops of Jupiter hier op Oog Radio. Het is dinsdag 22 september, 9:09. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, een heleboel. En het heeft allemaal een thema. Ik ben benieuwd of je het aan het eind van dit lijstje door hebt. We beginnen met de schrijver aan het woord. In de Sociëteit de Harmonie in de Kreupelstraat kan je in gesprek met Atze van Wieren. Het begint om 7:30. De auteur-vertaler van Rilke en zijn testament wordt geïnterviewd over de eerste Nederlandse vertaling van Das Testament. Rilke behandelt daarin thema's als angst, eenzaamheid, liefde, erotiek, jeugdtrauma's en zijn opdracht de elegieën van Duino te voltooien. Vertaler Atze van Wieren voorziet de vertaling van toelichting en essays over Rilke's doopsopvatting. Vanavond dus in Sociëteit de Harmonie aan de Kreupelstraat om 7:30.
0: En een uurtje later in Veren kan je naar Fuck Drugs. De documentaire volgt Daven van 22 jaar, Anthony van 35 jaar en Erik van 61 jaar, die elk op hun eigen manier hun grenzen binnen de gemseks opzoeken en verleggen. De drugs bieden complete vrijheid en helpen verbinding vinden. Maar het gebruik van middelen is ook een onderdeel van die realiteit. Waar komt die behoefte eigenlijk vandaan? Om 8:30 dus in de Vera, Fuck Drugs.
1: En dan sluiten we af met Nieuwlicht 1, Annie Schulze. The Convent of Pleasure in het Groninger Museum is gewoon open vanaf 10 uur, zoals elke dag. Geïntroduceerd tijdens de museumnacht, dat was afgelopen weekend, kan nu iedereen genieten van deze tentoonstellingsreeks, waarin het Groninger Museum kunstenaars uitnodigt om een nieuw licht te werpen op de collectie van werken van de Ploeg, de avant-gardische kunstenaarsvereniging uit Groningen. Dus Nieuwlicht, Annie Schulze, The Convent of Pleasure in het Groninger Museum. Ook weer vanaf 10 uur. Merlijn, heb je het thema door?
0: Ja, dat is iets met seks, denk ik.
1: En pleasure.
0: En pleasure.
1: Ja, ja. En dat is natuurlijk ook een enorme pleasure om naar al deze activiteiten in Groningen te gaan. Mooi bruggetje, sluit maar af.
0: En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.eiloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. We horen het graag van je via het e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.

0: En dat was Teddy Swims met Breakup in Reverse.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Als iemand altijd rap en spoken word maakt, ben je misschien geneigd te denken dat die persoon misschien minder goed kan zingen. Joost bewijst met de single De Vogel Zingen dat dit voor hem beslist niet geldt. De Vogel Zingen is een heerlijk jazzy nummer dat gaat over wanneer alles soms tegen zit, dat je dan lekker positief moet blijven. Want de vogels zingen mooier dan normaal gesproken. Alsof ze zeggen tegen mij, alles komt wel goed vandaag. We gaan er vandaag naar luisteren in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Hans Pettigrecolo met het nieuws uit Groningen. Groningen heeft sinds zondag de snelste fietscourier van Nederland. David Brinkman uit Stad won in Utrecht het Open Nederlands Kampioenschap in de open categorie, waaraan 50 fietscouriers uit het hele land meededen. De deelnemers moesten in 3 uur tijd meer dan 50 kilometer afleggen en onderweg verschillende opdrachten uitvoeren. Brinkman mag zich daarmee een jaar lang Nederlands snelste fietscourier noemen. Een 30-jarige man uit Groningen is aangehouden voor een steekpartij in maart aan de tussen beide markten in de binnenstad. Bij het incident raakte een 24-jarige stadjer ernstig gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden en zit nog steeds vast. De politie verhoort de man en zet het onderzoek naar de steekpartij voort. De brandweer in Ten Boer heeft de nieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Het nieuwe voertuig vervangt de wagen die het korps sinds 2010 gebruikt en biedt onder meer ruimte voor de brandweerlieden en een grotere watertank. De nieuwe tankautospuit kan 3000 liter water meenemen en is bovendien stiller tijdens het rijden. Voor het korps komt de nieuwe wagen op een bijzonder moment, want er wordt ook gewerkt aan een nieuwe brandweerkazerne aan de Bedrijvenweg. Dudok aan het Diep in Groningen heeft de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2026 gewonnen. Het voormalige benzinestation van architect Willem Dudok werd 2 jaar geleden verduurzaamd en kreeg een nieuwe functie als koffietent en kiosk aan het water. Bijna 6000 mensen brachten hun stem uit voor de prijs. Volgens de jury laat het Groningse project zien dat het ook bijzondere monumenten kunnen worden verduurzaamd zonder het karakter van het gebouw aan te tasten. Dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit het westelijke tot zuidwestelijke richting. Het wordt ongeveer 18 graden. En vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden.
2: Hans, jij wordt vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar de verkeerssituatie. Het is momenteel nog steeds hartstikke druk op de Groningse snelwegen. En in Groningen zelf zie ik alleen dat er in de Weiert en rond Eemskanaal er een kleine opstopping is ontstaan. Qua treinen betreft zie ik dat er nergens storingen zijn. Dus dat is hartstikke positief. Dus je kan gewoon lekker met de trein gaan zonder vertraging op te lopen.
1: Ja, heel mooi. Hey Marlijn, over verkeer gesproken, hè? Ben jij al over die nieuw geopende Kerklaan geweest?
2: Nee.
1: Ah, ik fiets daar elke dag langs naar de studio. Nou, weet iedereen dat bij nu ook. En wat is dat mooi geworden, zeg.
2: Ja?
1: Ja, hartstikke mooi van dat gladde nieuwe asfalt, weet je. Dat je gewoon lekker vooruit schiet.
2: Oh,
1: en het is nou, fietsers hebben daar voorrang. Automobilisten moeten ruimte maken, mogen niet meer zo hard. Ik vind dat zo'n leuk nieuw stukje weg in Groningen geworden. Dus gefeliciteerd aan iedereen die daar woont of die daar langs moet.
2: Dan moeten we daar binnenkort ook maar even een keertje over hebben. En kan je me ook vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Ja, ze zijn gaten aan het graven. Werknemers van aannemerscombinatie Herenpoort zijn gisteren begonnen met het graven van dat grote gat in het Zuiderplantsoen om de lekkage te repareren.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was One Republic met A Run.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Werknemers van aannemerscombinatie Herenpoort zijn gisterochtend begonnen met een graven van een groot gat in het Zuiderplantsoen om een lekkage in het kabelkanaal onder het park te repareren.
2: Ongeveer 2 meter onder het Zuiderplantsoen ligt een kabelkanaal van ongeveer 1 kilometer lang. Daarin liggen onder meer elektriciteitskabels voor de verlichting van de ringweg. Door de lekkage kunnen kortsluitingen en storingen ontstaan. Herenpoort probeerde het probleem afgelopen winter van binnenuit op te lossen, maar dat lukte niet. Je hoort Bert Kramer van combinatie Herenpoort.
3: We hebben hier onder de grond een heel lang kanaal liggen waar allemaal kabels en leidingen liggen. En daar hebben we de afgelopen winter hebben geprobeerd om lekkage wat we in het kanaal hebben, daar praat je over ongeveer 1 à 2 centimeter water wat op de vloer van dat doorlopen kabelkanaal ligt, om dat aan de binnenkant te verhelpen. En dat is niet gelukt. En dat is het tegenvallen, want dan waren we klaar geweest. Op een groot gedeelte is dat wel gelukt, maar hier over de 100 meter die we hier dus nou vrij moeten graven, is dat niet gelukt. En vandaar dat we dit nu moeten opengraven.
4: Dit is niet het enige probleem bij Ring Zuid. Zo heeft het Vrijheidsplein, waar Ring Zuid en Ring West samenkomen, last van scheurend asfalt.
3: We moeten nog bij het Vrijheidsplein, want dan zien we dat daar scheuren ontstaan, ook weer doordat die ondergrond tot rust is gekomen. Dus daar moeten we volgend jaar ook nog mee aan de slag.
4: En bij de Kielerbocht, helemaal aan de oostkant van de ring, slaat de aangelegde beplanting niet aan.
3: Daar zijn een aantal bomen die gaan dood. Die krijgen namelijk niet genoeg water.
4: De belangrijkste oorzaak van al deze problemen is dat moeilijk valt te voorspellen hoe de aangebrachte grond zich uiteindelijk vastzet.
3: Meerdere plekken hebben we daarmee te maken. En dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk, want we hebben die Zuidelijke Ringweg enorm over de kop gehad. Hè. We zijn gigantische diepte ingegaan. Nou, dat kun je hieronder. Hè. Hieronder ligt gewoon de verdiepte ligging, hè, waar al die auto's doorheen rijden. Dus we zijn echt heel ver die ondergrond ingegaan. Ja, dat heeft tijd nodig om tot rust te komen. En ja, dat is natuurlijk niet verwonderlijk.
2: Je hoorde Bert Kramer in een bijdrage van Johannes Rinks. En nou ja, dit hadden we kunnen voorzien, hè Marlijn? Die ringweg, dat is nooit af.
0: Nee, dat komt altijd wel een addertje onder het gras.
2: Letterlijk.

0: En dat waren de Rolling Stones met Start Me Up.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Er wordt weer meer met homo gescholden, melden de collega's van RTV Noord. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren neemt af. Dat blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek en is ook merkbaar op Groningse scholen. Zo wordt het woord homo volgens medewerkers van het Harens Lyceum weer vaker als scheldwoord gebruikt. Daarnaast neemt de belangstelling voor activiteiten rond seksuele en genderdiversiteit af. De Gender Sexuality Alliance van het Harens Lyceum trok een paar jaar geleden nog ongeveer 25 leerlingen, terwijl het er nu nog maar zo'n 5 zijn. Ook COC Groningen en Drenthe herkent deze ontwikkeling. De organisatie ziet dat scholen minder vaak voorlichtingsmateriaal aanvragen. Ook voor Paarse Vrijdag, een dag waarop scholen aandacht besteden aan diversiteit en acceptatie, lijkt de belangstelling terug te lopen. Op 9 oktober wordt Paarse Vrijdag gehouden. Volgens betrokken organisaties blijft het daarom belangrijk dat scholen aandacht besteden aan LHBTI-acceptatie en zorgen voor een omgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn. Marlijn, dit was gisteren groot in het nieuws, de uitkomst van dit landelijke onderzoek. Ik ben me suf geschrokken aan de ene kant en aan de andere kant ben ik totaal niet verbaasd.
3: Denk je dat sociale media hier een grote rol in speelt?
2: Ja, en de verharding van de samenleving, fascisme in de politiek. Het is altijd zo dat wanneer er allemaal rare dingen in de wereld aan het gebeuren zijn, dit een van de eerste groepen is die weer aan de kant geschoven wordt. Het lijkt een beetje alsof LHBTI-acceptatie een luxe probleem is in Nederland.
3: Ja, ik heb altijd een beetje het idee met al die bedrijven in juni. Dat vind ik altijd verschrikkelijk. Ja. Dat zijn bedrijven die echt de meest verschrikkelijke dingen op aarde doen. En dan is het juni en dan gaan ze allemaal markten alsof ze het meest vriendelijke bedrijf ooit zijn, omdat ze dan dat regenboogvlaggetje doen ze dan in hun logo.
2: Ja. Nee, maar dit is wel eng. Jongeren die hier niet meer voor openstaan, ik vind dit heel griezelig. Ik ben heel benieuwd wat de collega's van Proud FM hier vrijdag over te zeggen hebben.
3: Dus we gaan waarschijnlijk, die zijn vrijdag van 6 tot 7 te horen. Ja. Dus ga dat vooral luisteren, want die hebben hier inderdaad nog wel wat over te melden, denk ik. Ja. Waar wij ook nog wat over te melden hebben, zijn honderden Groningers samen aan de tafel in de Martinikerk. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Aan lange tafels kwamen gisteravond meer dan 500 Groningers van verschillende leeftijden, achtergronden en wijken met elkaar in contact door samen te eten in de Martinikerk. Het diner is de langste tafel van Groningen en werd georganiseerd door Stichting Present Groningen. De organisatie bestaat het jaar 20 jaar en wil dat vieren door zoveel mogelijk verschillende stadjes bij elkaar te brengen. Het doel van de avond was niet alleen samen eten, maar vooral nieuwe mensen leren kennen en verhalen met elkaar delen. Volgens Stichting Present kunnen juist zulke ontmoetingen zorgen voor meer verbinding in de stad. Het idee achter de avond, mensen verschillen misschien van elkaar, maar iedereen kan iets van een ander leren. En dit is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureauredacteur Pien. Pien, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En dan gaan we nu luisteren naar Mika met Grace Kelly. I promise you it won't happen again.

0: En dat was Mika met Grace Kelly.
1: Zo leuk ook dat je dat dan mee staat te zingen, Merlijn.
0: Ja, hè?
1: Ja. Oeh, spannend dit.
0: Ja. Hè, jeetje man. Die Spotify die werkt niet mee deze ochtend. Het is ook echt... Het is weer zo'n ochtend, Hans. We zitten er allebei niet het beste in. En de muziek werkt niet mee. En,
1: we maken er wel een hele leuke uitzending van. Ja, zit jij ook niet lekker in de dag vandaag? Stuur even een appje naar de studio 050-5715-815. Dus 050-5715-815. Met waarom jouw dinsdag toch eigenlijk een soort Blue Maandag is. Maar nu, Merlijn.
0: Ja,
1: welke dag is het?
0: Het is de dag van de Hobbit.
1: Zo!
0: Ja, je weet het. Ja, en het is ook de eerste herfstdag. Maar we gaan het hebben over de Hobbit. Je weet het misschien niet, maar 22 september is de verjaardag van Bilbo en Frodo Baggins. Wie, zullen sommige mensen van jullie denken? Bilbo en Frodo zijn twee fictieve karakters uit de boeken van J.R.R. Tolkien van In de Band van de Ring, oftewel Lord of the Rings. Hobbits zijn geen mensen, geen elfen, geen orks, maar een ander fictief ras in de wereld van Lord of the Rings.
1: Ja, hobbits dus. Er is inmiddels bizar veel info te vinden over hobbits. Er is een actieve fandom-wiki. Maar wij raden aan om toch gewoon de boeken te lezen en de films een keer te bewonderen. Misschien krijgt ook u respect voor deze kleine, dappere wezentjes uit de Shire. De dag zelf wordt al in Amerika vanaf 1978 gevierd, mede door de American Tolkien Society. Inmiddels wordt deze, door het internationale succes van The Hobbit, maar nu ook de nieuwe serie Rings of Power, ook in Nederland gevierd. Nou, het zit niks anders op. Wij wensen u in ieder geval een hele fijne verjaardag, Mr. Frodo.
0: Heb jij eigenlijk de films en de boeken gelezen of gezien?
1: Het is een beetje ingewikkeld dit. Ik vertel altijd aan iedereen dat ik zo'n heel literair iemand ben en dat ik inderdaad Lord of the Rings natuurlijk heb gelezen en gezien. Ik kom er niet doorheen.
0: Nee, maar ook niet door de films? Of alleen
1: ik
0: de
1: vind het vreselijk, Merlijn. Het is lang. De Lord of the Rings-serie, dat was leuk.
0: Ja.
1: Maar de Hobbit...
0: De boeken of echt de film?
1: Nou, het boek, dat is een heel klein boekje. Dat ze daar die lange films van hebben kunnen maken. Ik snap het niet, hoor.
0: Ik vind dat iedereen altijd een beetje wat haat op de Hobbit-films. En ik vind die juist ook heel goed. Ja, maar ook omdat ik die in een bioscoop heb gezien. Misschien
1: ben ik in slaap gevallen in die bioscoop bij die film.
0: Ja, misschien brengt het bij mij toch iets nostalgisch naar boven.
1: Ja. Nou, het zal wel.
0: Ja, fijne verjaardag, Mr. Frodo.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
3: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
2: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
4: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
2: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Goedemorgen, leuk dat je luistert naar het tweede uur van de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast me staat Hans Pettinga Golo. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen Merlijn.
0: Zijn we wakker?
1: Ik denk het wel, maar jij vertelde mij iets verontrustends in het eerste uur. Is het nou herfst?
0: Ja, het is herfst. Ach man. De dagen worden korter, iedereen merkt het al. De avonden worden korter en leuk is het.
1: Ja, de avond wordt langer zelfs. Dat is het probleem, denk ik.
0: Ja.
1: Het wordt steeds eerder donker Maar goed, we hebben nog steeds een heleboel om over te praten in de tweede uur. Zal ik jou gewoon de kopstukken van het Oogradio nieuws geven?
0: Ja.
1: Nou, David Brinkman uit Stad is sinds zondag officieel Nederlands snelste fietscourier. 30-jarige stadjer aangehouden voor steekpartij tussen beide markten. En Dudok aan het Diep wint Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2026.
0: En meer daarover is rond de klok van 8:30. Eerst neem ik je mee naar de verkeerssituatie. Het is inmiddels 8:05 en dat betekent dat er ook steeds drukker begint te worden in Groningen. Ik zie op de Groningse snelwegen wel dat het redelijk vrij is, behalve bij een nieuw klap naar Groningen. Dat is de N355. En ik zie op de A7 is dat. Daar zie ik ook een kleine file bij Westpoort richting Groningen. En in Groningen zelf zie ik in de Weijert, Eemskanaal, Paddepoel, eigenlijk overal dat het steeds drukker begint te worden. Dus let daar vooral goed op. Qua treinen betreft zie ik dat alles gewoon lekker doorrijdt en dat je waarschijnlijk niet op het station hoeft te wachten. En hoe lekker is dat?
1: Nou, heel lekker.
0: En er kwam net iemand aangelopen en wie is dat eigenlijk, Hans?
1: Nou, dat ga ik je zo uitleggen, want ik ben even heel benieuwd, Marlijn. Kan jij een beetje muziek spelen?
0: Nee.
1: Nee, maar dit instrument kan jij, hoor.
0: Kan zelfs ik dit?
1: Dit kan jij. Luchtgitaar.
0: Ah, kijk. We hebben het
1: hier eerder over gehad natuurlijk, tijdens Noorderzon. Je hebt namelijk geen gitaar nodig om een rockster te zijn, want fotograaf Sabina Thijs heeft een fantastisch boek gemaakt over air guitar. He, zij volgt al jaren het wereldkampioenschap air guitar in Finland. En ze komt vandaag in de studio om te vertellen over dat nieuwe boek en misschien wel om jou te leren air guitar te spelen.
2: De Oogochtendshow.

0: Hey Hans, wist je dat Guus een meeuw is?
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Je hebt geen gitaar nodig om een rockster te zijn.
2: Ja, in het Finse Oulu komt ieder jaar mensen van over de hele wereld bij elkaar voor de wereldkampioenschappen luchtgitaar. Fotograaf Sabina Thijs volgt die bijzondere wereld al een aantal jaren en legde de mensen en de gemeenschap eromheen vast. Afgelopen maand waren de bijzondere foto's al te zien tijdens Noorderzon. Daar heb ik Sabina leren kennen en hebben wij een rondje langs haar werk gemaakt. En dat vond ik ontzettend gezellig. En toen zei ze, ik ga een boek uitbrengen. En ik had zoiets, nou, dan moeten we het daar gewoon over hebben. Dus het nieuwe fotoboek, Ernest. En bij ons in de studio, Sabina, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Hans.
2: Zo, daar ben je dan. En je bent inmiddels ook alweer naar Finland geweest.
3: Dat klopt, ja. Meteen de dag nadat ik op Noorderzon stond, ben ik naar Finland gevlogen.
2: Ja, want toen was daar, hoeveelste keer was dat?
3: Het 30ste wereldkampioenschap luchtgitaar spelen.
2: En hoe vaak ben jij er al bij geweest?
3: 4 keer.
2: 4 keer, wauw. Dan, ja, ik denk dat we dit gewoon eerst even aan de luisteraars moeten uitleggen. Luchtgitaar. Wat is het en hoe ben je daarbij terechtgekomen?
3: Nou, ik vermoed dat best wel veel van de luisteraars stiekem al een keer luchtgitaar hebben gespeeld. Misschien bij een concert dat je ongemerkt toch een beetje de gitaar gaat nadoen, terwijl je een goede gitaarsolo hoort. Ik ontdekte op een gegeven moment dat er een wereldkampioenschap was. Ja. En dat mensen dit dus als sport doen. Professioneel luchtgitaristen. En dat is toch wel even net iets anders dan wanneer je gewoon bij een concert zelf gaat meespelen.
2: Ja, wat leuk. En toen ben je daar dus heen gegaan in Finland. En nou, dat heb je dan 1 keer gedaan. Daar heb jij foto's gemaakt. Jij bent fotograaf. Waarom ga je dan terug?
3: Ja, dat is wel grappig, want normaal gesproken werk ik best wel lang aan projecten, echt wel een paar jaar. En ik dacht, nou, dit is een heel overzichtelijk project, want zo'n luchtgitaarweek daar in Finland duurt 6 dagen. Ik dacht, ik ga een keer een kort project doen. Voor mij is 6 dagen heel kort. En toen ontmoette ik de mensen daar. En toen dacht ik, ja, het is meer dan alleen maar een beetje gek doen op een podium.
2: Want wat is het nog meer?
3: Er zit een enorm gevoel van steun en aanmoediging en sportiviteit en gemeenschap. Mensen komen van over de hele wereld naar Finland gereisd om daar 60 seconden op een podium te staan. En ja, ik zou echt het gevoel hebben dat ik ongelooflijk voor gek sta. Maar mensen moedigen elkaar daar zo aan. En mensen nemen ook zichzelf mee. En misschien problemen die ze hebben gehad. Of dingen die ze moeten verwerken. En ze vinden daar een hele hechte vriendengroep eigenlijk. Van soortgenoten die het ook leuk vinden om gek te doen op een podium.
2: Ja.
3: En zo vinden ze elkaar. Ook al spreken ze misschien niet eens elkaars taal.
2: Nee, maar die muziek is dan...
3: Die is universeel, ja.
2: Ik heb de foto's natuurlijk gezien, van een gedeelte van je foto's tijdens de expositie op Noorderzon. Het is echt, het is groot.
3: Ja.
2: Het is meeslepend. Ik kan het niet zo goed uitleggen. Hoe zie jij dat, die mensen op die foto's?
3: Nou, dat maakt het ook wel dat ik terug wilde komen, want het is heel theatraal. Ik bedoel, veel theatraler dan wanneer ik dus bij een concert luchtgitaar sta te spelen. Mensen creëren eigenlijk een personage, een karakter. Ze maken daar ook kostuums voor, hele spectaculaire outfits vaak. En eigenlijk is luchtgitaar op het wereldkampioenschap een combinatie van meme, acteren, dans en sport.
2: Ja.
3: En een optreden duurt 60 seconden.
2: Zo.
3: Dus in die 60 seconden laten mensen al hun moves zien.
2: Ja.
3: En dat maakt het dat het heel erg interessant is om naar te kijken. Je kan eigenlijk niet knipperen met je ogen, want dan heb je al iets gemist.
2: Ja, je hebt er nou een boek van gemaakt.
3: Dat klopt, ja.
2: Want je bent nou inmiddels inderdaad 3 naar 4 jaar geweest. Jij dacht, dit moet ik met de wereld delen.
3: Ja, er zat zoveel in, zoveel verhalen. Niet alleen foto's van al die spectaculaire theatrale optredens, maar ook dat hele gevoel van die gemeenschap waarin mensen er voor elkaar zijn en naar elkaar luisteren. Ik had eigenlijk elk jaar weer het gevoel alsof ik op een soort familiereunie terecht was gekomen, terwijl sommige mensen elkaar dat jaar voor het eerst ontmoeten. En dat vond ik heel bijzonder. En eigenlijk gebeurt dat met mijzelf ook. Ook al dacht ik als fotograaf ben ik buitenstaander. Maar op dag 2 dat ik daar was, werd al tegen mij gezegd, you're one of us now.
2: Ja.
3: Dus ik dacht, die mensen die verdienen een boek. Ik wil dit met de wereld delen.
2: En wat kunnen we in dat boek vinden?
3: Heel veel spectaculaire optredens. En een heel mooi feel-good verhaal over dat mensen eigenlijk heel erg lief zijn en elkaar kunnen steunen.
2: Ja, waar kunnen we het boek kopen?
3: MakeAirNotWar.nl.
2: Oké, nou en aanstaande vrijdag is de officiële boekpresentatie. Mogen mensen daar gewoon naartoe komen?
3: Dat mag. Geef je wel even op via mijn Instagram-pagina, Sabina Thijs. Want het wordt een beetje druk.
2: Oh, ja.

0: En dat was Metallica met Master of Puppets. Hopelijk ben je nu lekker wakker geworden.
1: Ik wel.
0: Het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit de westelijke tot zuidwestelijke richting. Het wordt ongeveer 18 graden. En vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 tot 13 graden.
1: Journalist Jan Slimbach wint de eerste Groninger Vredesprijs, meldt Dagblad van het Noorden. Gisteravond is de eerste Groninger Vredesprijs uitgereikt. De prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich op een onderscheidende manier inzet voor de vrede. Journalist Jan Slimbach, 62 jaar oud, kan zichzelf de eerste winnaar van de Vredesprijs noemen met zijn opiniestuk Werk aan vrede in plaats van een oorlog. Nou, over de Vredesprijs straks meer in het lokale nieuws, maar gefeliciteerd Jan.
2: Gefeliciteerd.
1: Ja, mooi dat dat ook in Groningen op deze manier gevierd wordt. Deze site laat vanaf vandaag zien waar de bietengeur hangt, schrijven de collega's van RTW Noord. Hoe kan het ook anders? De geur van suikerbieten trekt vanaf vandaag weer over stad en misschien zelfs ommeland. De suikerbietencampagne gaat officieel van start bij de verwerker in Hoogkerk. Een nieuwe website laat, als het even mee zit, zien waar de geur te ruiken is. Hoe noem je een buienradar voor de geur van suikerbieten? Ja, nou Marlijn?
2: Ja, een bietenradar.
1: Heel goed. En dat is het ook, bietenradar.nl.
2: Ja, ik woon dus vlakbij Hoogkerk. En ja. ik heb gewoon altijd in de herfst inderdaad ruik ik constant die bietengeur. Maar dan ook echt niet normaal.
1: Ik hoef dus niet naar die website, ik kan gewoon jou appen.
2: Ik kan mij bellen. Marlijn, hoe staat het er vandaag bij?
1: Kunnen we dat elke ochtend in de ochtendshow gaan doen? Dit is Bietenradar met Marlijn.
2: Ja, ze zijn er weer.
1: Ja, nee, wij hadden het ook. Mijn middelbare school zat daar vlakbij. Niet te doen dit. Maar goed, en dan. Tigo Land, toch opgeroepen voor Jong Oranje, melden de collega's van RTV Noord. Jong Oranje speelt vrijdag in Deventer een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027 tegen Jong Noorwegen. En FC Groningen middenvelder

0: Nieuwland is alsnog opgeroepen. Hij is door bondscoach Michael Reiziger toegevoegd aan de selectie, omdat AZ-verdediger Wouter Goes niet fit bleek. Merlijn, vertel, is dit goed nieuws?
1: Dit is goed nieuws voor FC Groningen in ieder geval. Het is een huurspeler vanaf PSV. En ja, vorig seizoen waren al best veel Groningen-spelers die in het in Jong Oranje speelden. Nu zijn het dat er iets minder. Maar toch mooi dat er eentje aan toegevoegd kan worden.
0: Nou, helemaal goed. En voor meer nieuws check je oogtv.nl en de Oognieuws-app. En we bedanken wederom Pien, onze bureau-redacteur.
1: Pien, je wordt vriendelijk bedankt. Wij gaan luisteren naar Savage Garden met I Want You.

0: En dat was Savage Garden met I Want You. Het is dinsdag 22 september, 22:55. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, we gaan naar Sociëteit Harmonie aan de Kreupelstraat. Want daar is vanavond om 8:30 de schrijver aan het woord. En in dit geval is die schrijver Atze van Wieren. De auteur-vertaler van Rilke en zijn testament wordt geïnterviewd over de eerste Nederlandstalige vertaling van Das Testament. Rilke behandelt daarin thema's als angst, eenzaamheid, liefde, erotiek, jeugdtrauma's en zijn opdracht de elegieën van Duino te voltooien. Vertaler Atze van Wieren voorziet de vertaling van toelichting en essays over Rilke's doodsopvatting. Vanavond dus om 8:30, sorry, in Sociëteit de Harmonie aan de Kreupelstraat.
0: Om 8:30 kan je naar Vera, daar is Fuck Drugs.
1: Nou ja, zeg Merlijn.
0: Ja, sorry, ik mag eigenlijk helemaal niet vloeken op
1: maar,
0: de radio.
1: Waar gaat dit over dan?
0: Nou, de documentaire, dat is het namelijk, volgt Davo van 22 jaar, Anthony van 35 en Erik van 61 jaar, die elk op hun eigen manier hun grenzen binnen de gem seks opzoeken en verleggen. De drugs bieden complete vrijheid en helpen verbinding vinden. Maar het gebruik van middelen is ook een onderdeel van die realiteit. Waar komt die behoefte eigenlijk vandaan? Kom erachter om 8:30 in Vera. Fuck drugs.
1: Ik vind het erg ingewikkeld. Nou ja, voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkrant van Oog TV. Organiseer jezelf een evenement. We horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
0: En dan gaan we door naar de
2: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Want You van Villain S gaat over de leeftijd bereiken waar je begint in te zien dat je de andere persoon niet per se nodig hebt, maar wel nog wil. Wanneer het schaduwwerk is gedaan en blijkt dat buiten de projectie om er ook gewoon waardering en schoonheid zit. En misschien wel een heel nieuw en spannend leven. We gaan er naar luisteren in de
2: Hoog Radio Stadsplaat.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans-Petter Gragolo met het nieuws uit Groningen. Groningen heeft sinds zondag de snelste fietscourier van Nederland. David Brinkman uit Stad won in Utrecht het Open NK, waarin 50 fietscouriers uit het hele land meededen. De deelnemers moesten in 3 uur tijd meer dan 50 kilometer afleggen en onderweg verschillende opdrachten uitvoeren. Brinkman mag zich daarmee een jaar lang Nederlands snelste fietscourier noemen. Een 30-jarige man uit Groningen is aangehouden voor een steekpartij in maart tussen de Grote Markt en de Vismarkt. Bij het incident raakte een 24-jarige stadjer ernstig gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden en zit nog steeds vast. Politie verhoort de man en zet het onderzoek naar de steekpartij voort. De brandweer in Ten Boer heeft een nieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Het nieuwe voertuig vervangt de wagen die het korps sinds 2010 gebruikt en biedt onder meer ruimte voor de brandweerlieden en een grotere watertank. De nieuwe tankautospuit kan 3000 liter water meenemen en is bovendien stiller tijdens het rijden. Voor het korps komt de nieuwe wagen op een bijzonder moment, want er wordt ook gewerkt aan een nieuwe brandweerkazerne aan de Bedrijvenweg. Dudok aan het Diep in Groningen heeft de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2026 gewonnen. Het voormalige benzinestation van architect Willem Dudok werd 2 jaar geleden verduurzaamd en kreeg een nieuwe functie als koffietent en kiosk aan het water. Bijna 6000 mensen brachten hun stem uit voor de prijs. Volgens de jury laat het Groningse project zien dat ook bijzondere monumenten kunnen worden verduurzaamd zonder het karakter van het gebouw aan te tasten. Dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit de westelijke tot zuidwestelijke richting. Het wordt ongeveer 18 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En nu...
3: Zou mijn mic... Ja,
1: ja. Hoorde nu kan je ik dat? Je ook horen.
3: Ja, ja, dat was bijzonder. Ik neem je mee naar het verkeer. In Groningen zelf zie ik dat het steeds drukker begint te worden. Dat zie ik eigenlijk overal. Ook op de A28 van Haren naar Groningen zie ik een grote file. Ik zie op de A7 van Westpoort naar Groningen zie ik een file staan. Ook op de N355 van Nieuw-Klad naar Groningen. En ja, eigenlijk overal begint het steeds drukker te worden. Dus ja, je moet waarschijnlijk wel eventjes in de file staan. Dat is helaas niet te ontwijken momenteel.
1: Het is ook positief uit te leggen. Hè? Dat betekent dat ze meer tijd hebben om naar ons te luisteren.
3: Precies, dan kan je volledig met je aandacht naar ons luisteren. Als je met de trein wil, dan kan je ongestoord. Ongestoord inderdaad, dankjewel Hans. Naar elke plek waar je maar wilt. In Nederland in ieder geval. Want er is helemaal niks aan de hand op de Nederlandse spoorwegen. Dus dat is dan weer hartstikke positief. Voor de auto's wat minder positief nieuws dus. Maar voor de treinreizigers alleen maar positief nieuws. En we hebben straks iemand van de kunst- en theaterwereld hebben wij straks.
1: Nou, niet één, maar twee. We hebben nog 2 gasten in dat tweede half uur. Maar we beginnen zo meteen met Pim Luiten. Dat is de directeur van Tumult. En als je denkt, wat is Tumult? Dat was dus voorheen vrijdag. En hoe dat dan allemaal zit en wanneer ze nou eindelijk weer open gaan, daar gaan we het zo over hebben met Pim Luiten. Merlijn, gooi hem erin.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: En dat was Stella Lefty met A Boston.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Voor een bruisende stad als Groningen is kunst en cultuur ontzettend belangrijk.
2: En muziek, theater of beeldende kunst vallen daar natuurlijk ook onder. Er zijn verschillende plekken in de stad waar je dit kunt volgen, maar veruit de bekendste in de stad is Tumult, nou ja, formerly known as Vrijdag. Tumult heeft een bijzonder jaar, want de lang verwachte locatie is bijna af. En ze zijn recent van naam veranderd. Daar gaan we het gewoon even over hebben met de directeur van Tumult, Pim Luiten. Pim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marlijn.
2: Marlijn en Hans, heel gezellig. Marlijn die kwam naar mij toe, die zei met Pim, daar moet je mee praten, want die heeft een goed verhaal.
3: Nou ja, ik denk dat Tumult een goed verhaal heeft.
2: Nou, laten we het daarover hebben. Vertel voor de mensen die Tumult niet kennen, wat doen jullie?
3: Nou, je zegt het al, formerly known als Vrijdag en daarvoor als muziekschool en als kunstencentrum. Maar we zijn de organisatie die probeert om zoveel mogelijk mensen cultuur te laten beoefenen. En dat kan bij ons, maar dat kan ook, we doen dat ook in de wijken. En liefst doen we dat gezamenlijk met zoveel mogelijk mensen. En daarvoor is het natuurlijk prachtig dat we nu een plek openen waar dat ook echt optimaal kan. Waar we plekken hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten om samen cultuur te beoefenen.
2: Ja, want jullie openen een nieuwe locatie op 26 september. Waar kunnen mensen jullie vinden?
3: Dat is aan de Sint-Jansstraat, dus tussen het Forum en het provinciehuis. Daar waar vroeger de muziekschool stond en een stukje de vrouwenopvang. Daar is de gevel is behoorlijk blijven staan, maar daarachter zit een prachtig nieuw pand. Dat is niet in de stad.
2: Ja, midden in de stad. Ruimte dus voor dat cultuurprogramma waarbij jullie mensen van alles leren. Noem eens een paar voorbeelden. Wat kunnen mensen straks bij jullie doen?
3: Nou, het is zowel muziek als theater als beeldende kunst. Van houtbewerken tot edelsmeden tot schilderen. En muziek is ook alle richtingen op. Is klassiek, is jazz, is pop. Er zijn bandruimtes. Dus allerlei mogelijkheden om langzaam mee te doen. En we hebben dadelijk twee zaaltjes. Waar allerlei. Die zijn bedoeld voor de amateurkunsten om op te kunnen treden. Dus
2: okay. Dan
3: zullen we daar concerten en voorstellingen doen. Maar die kunnen ook tegen een heel aangenaam tarief door de amateurkunst gehuurd worden om daar een voorstelling of een concert te doen.
2: Ja, dus elke Groninger kan straks bij jullie terecht.
3: Zeker weten en is heel welkom.
2: Nou, wat goed. Hey, 10 jaar heeft het zo'n beetje geduurd, hoorde ik, voordat jullie die nieuwe locatie konden openen. Hoe voelt het dan om er zo lang aan iets te werken en dat het dan nu bijna af is?
3: Ja, dat voelt prachtig. Dat voelt prachtig. Ja, en 10 jaar werk ik eraan, maar daarvoor is er ook al 10 jaar over gepraat. Dus
2: zo. Het
3: is een heel lang traject. En dan hoop je, als je daar met elkaar zo lang aan werkt, dat het ook iets moois wordt.
2: Mm-hmm.
3: En ik moet zeggen, als ik er nu rondloop, dan moet ik af en toe mezelf in mijn armen knijpen hoe mooi het geworden is. Want het is echt, ja, dat, en kom dat zien, zou ik zeggen. En dus iedereen is welkom om dat ook te ervaren. Het is een pand waar je welkom bent, waar je rond kunt lopen. En waar we ook heel veel, ramen hebben, zodat je ziet wat er gebeurt in dat pand. Ik ben ervan overtuigd dat dat een hele fijne plek wordt voor iedereen die aan kunst en cultuur wil doen.
2: Ja, is het af? Moeten er nog puntjes op de i? Of heb je zoiets van, het is prima, deuren open, kom maar binnen?
3: Ja, dat laatste zonder meer. De deuren gaan open komend weekend en dan is iedereen welkom.
2: Ja.
3: Af. Ja, wanneer is iets af? Het is deze week nog heel hard werken om het voldoende af te hebben om te kunnen beginnen.
2: Ja.
3: En de puntjes op de i, zoals dat dan gaat, dat duurt dan nog eventjes eer alles in orde is. Dus het gebouw is niet helemaal af, maar wij zijn er helemaal klaar voor.
2: Oh, heel goed. En dan over die puntjes op de i gesproken. Jullie hebben dus een nieuwe naam. Mensen kenden jullie als Vrijdag. Dat was al een hele verandering. Maar nu gaan jullie weer helemaal de andere kant op. Tumult, waarom is dat gebeurd en wat betekent het?
3: Ja, kijk, waarom? Omdat Vrijdag, de mensen die een beetje bij ons betrokken zijn, die wisten op een gegeven moment wel, ze heten Vrijdag, maar niemand werd blij van die naam. En we moesten telkens uitleggen dat we geen verzekeraar waren en geen uitzendbureau. Hij werkte niet, de naam.
2: Nee.
3: Tot en met dat het daadwerkelijk mensen op de verkeerde dag kwamen. Dus toen hebben we gezegd, we moeten echt naar een andere naam toe.
2: Ja.
3: En toen zijn we gaan denken, toen kwamen we uit op deze naam. En kijk, kunst en cultuur Ja, daar moet je natuurlijk goed op oefenen en dat kun je allemaal heel serieus, maar dat mag best wat veroorzaken in de maatschappij. Het mag een beetje schuren wat kunst en cultuur doet.
2: Ja.
3: Je wilt mensen hun aandacht trekken en niet alleen maar op de gebaande paadjes lopen. En nou, dat vonden we wel terug in dit woord tumult. En ja. Nou ja, we vonden het ook een mooi woord om op de gevel te hebben. Dus dat staat nu op de gevel.
2: Ja, nou, helemaal mooi. Hey, dankjewel voor je tijd, Pim. Volgende week spreken we je gewoon weer. En dan gaan we even bijpraten over hoe die opening dan ging. En of het nu echt allemaal goed gekomen is. Maar voor nu bedankt.
3: Met genoegen.
2: Helemaal goed. Bedankt. Tot volgende week.
4: Hoi, Pim.
3: Ja, dag, Hans. Hoi.
2: En die opening dus van tumult. 26.

0: De Living Daylights van AHA.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Eerste Groninger Vredesprijs uitgereikt tijdens Vredesfestival, melden wij zelf van Oog Nieuws. Tijdens het eerste Vredesfestival in de doopsgezinde kerk aan de Oude Boteringenstraat werd gisteravond voor het eerste Groninger Vredesprijs uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een Groninger die zich het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor vrede. Het festival werd georganiseerd door Groningers voor Vrede en Friends en sluit aan bij de Internationale Dag van de Vrede. Naast de prijsuitreiking kunnen bezoekers aanschuiven bij een gezamenlijke maaltijd. Ook waren er muzikale optredens, toespraken, voordrachten en interviews. In de kerk is daarnaast werk te zien van kunstenares Tjitske Dijkstra. Volgens de organisatie staat vooral een positieve en hoopvolle boodschap centraal. En met het festival wilden de initiatiefnemers laten zien dat mensen ook op een andere manier kunnen bijdragen aan vrede. En het staat hier niet bij, maar we hebben het er net wel over gehad. De winnaar is inmiddels ook bekend. Dat is journalist Jan Slimbach. Die heeft hem gekregen voor zijn onderscheidende manier waarop hij zich heeft ingezet voor vrede. Met het opiniestuk Werk aan vrede in plaats van een oorlog. Nou, vind ik hartstikke mooi. Gefeliciteerd, Jan.
0: En er is hier weer het WK wielrennen. Want kan India het WK wielrennen afsnoepen van Groningen, meldt de RTP Noord. Morgenavond wordt in het Canadese Montreal bekendgemaakt of het WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Drenthe komt. De enige overgebleven concurrent is India, dat flink investeert in de wielersport. Dat merkte ook de Groningse wielrenner Wessel Lange. Hij reed dit jaar mee aan de Pune Grand Tour in India. En volgens Lange waren er honderden kilometers weg speciaal voor de wedstrijd opnieuw geasfalteerd en kregen de ploegen goede hotels en eigen vervoer. Ook stonden er volgens hem opvallend veel mensen langs het parcours. India wil de komende jaren een grotere rol spelen in de internationale sportwereld. De Internationale Wielerunie, UCI, wil het wielrennen bovendien verder uitbreiden buiten Europa. En Groningen en Drenthe zetten juist in op de bestaande fietscultuur in Noord-Nederland en de economische impuls die het WK de regio kan geven.
2: Ja, nou, deze kop die zegt het al. Kan India het WK wielrennen afsnoepen van Groningen? Ik hoop van wel.
0: Ja, doe maar 20 miljoen. Ja, voor de mensen die het niet weten, er gaat van de Nee Begunpot, dus een grote subsidiepot die bedoeld is om Groningen weer economisch sterk te maken, willen ze 20 miljoen euro investeren in het WK wielrennen 2032. Tussen in Groningen en Drenthe.
2: Ja.
0: En dat kan dus misschien. Er waren weinig concurrenten, dacht ik. Tot nu India de enige overgebleven concurrent is.
2: Ja,
0: en is ook flink investeert in de wielersport.
2: Ja, het is natuurlijk heel leuk als ze zo'n evenement naar het noorden halen. Aan de andere kant, daar is dat geld niet voor bedoeld. En wat het zo ingewikkeld maakt, is dat het dus gewoon buiten de rug van de lokale bestuurders omgeregeld is. He, de gemeentebestuur wil het, de wethouders. Maar Provinciale Staten heeft hier echt geen zin in. Dus ja, India, deze is een cadeautje van ons. Doe maar.
0: En voor meer nieuws, check oogtv.nl en de Oognieuws-app. En dit nieuws is allemaal bij elkaar gebracht door onze bureau-redacteur Pien, je wordt vriendelijk bedankt.

0: En dat was Jason Mraz met Make It Mine. En dan gaan we het hebben over het weer. Onze weerman Johan Kamphuis die kan er helaas niet bij zijn vanochtend. Dus wij brengen je het weer.
1: Ja, vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit westelijk tot zuidwestelijke richting. En het wordt ongeveer 18 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden.
0: En morgen begint overwegend droog en laat de zon zich af en toe zien. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 19 graden.
1: En donderdag kan vooral in de ochtend en het begin van de middag nog regen vallen. Later wordt het droog en breekt de zon mogelijk door. Het wordt dan ongeveer 17 graden.
0: En dan vrijdag blijft het waarschijnlijk droog en zonnig bij een temperatuur van rond de 19 graden.
1: En dan ga je dus lekker het weekend in, Marlijn. Ja. Dat is gewoon mooi. En toen we net naar buiten keken ook, je zag toch wel een best mooie zonsopkomst. Het was dan donker vanochtend, maar toen de zon eenmaal begon, ging het prima. Ik vind het nou weer een beetje miezerig.
0: Ja, het is de eerste herfstdag, hè, Hans?
1: Ja, vreselijk. En files overal natuurlijk, daar had je het net al over. En wel een appje van een luisteraar, die stond in de file naar ons te luisteren.
0: Op de 28. Ja. En kon dus volledig met de volledige aandacht naar ons luisteren. Omdat er dus wat ophopingen zijn.
1: Ja, Ron, hou vol, je kunt het. En wij zijn er nog even een paar minuten tot 9 uur. En daarna gewoon een heleboel goede muziek.

0: Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Het is inmiddels 3:09 en dat betekent dat de Oogochtendshow er alweer op zit, helaas. Nou. Maar wat hebben we een hoop behandeld, hè Hans?
1: Ja,
0: een
1: heleboel. We hadden gezellige gasten in de uitzending. We hadden Sabina Thijs, fotograaf, om te praten over haar nieuwe boek over het wereldkampioenschap luchtgitaren. Dat kan je vanaf vrijdag kopen in de Betere Boekhandel via haar website. En jij had ook een gast uitgenodigd.
0: Ja, Pim Luiten, directeur van Tumult, voorheen Vrijdag. Die was bij ons aan de lijn. En zaterdag gaan de deuren van Tumult open. En hij heeft daar ontzettend veel over kunnen vertellen. Hij is daar 10 jaar zelf mee bezig geweest. En hij was ontzettend blij dat het eindelijk klaar is. En volgende week spreken wij hem weer omdat we eigenlijk wel heel erg benieuwd zijn hoe de opening is verlopen.
1: Ja, het is allemaal heel spannend, hè, want de puntjes moeten nog op de i. Nou goed, en de eerste Groninger Vredesprijs is gewonnen door Jan Slimbach, een journalist, voor zijn opiniestuk Werk aan Vrede in plaats van Oorlog. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Gefeliciteerd, Jan. En dat is wel even wat minder. Er wordt meer met homo gescholden. Door heel Nederland heen neemt homoseksualiteit acceptatie af. Ook op Groningse scholen. Daar komen we ongetwijfeld later deze week op terug, maar ik denk dat dat hem was voor ons voor vandaag,
0: ja,
1: Marlijn.
0: Dat was hem. Dan zouden ze nog één ding te doen en dat is ciao voor nou.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren. Professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom. Atoomweg 6-5 in Groningen. Of op lwvloeren.nl. LW Vloeren. De mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
3: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
5: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
3: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Groningen heeft sinds zondag de snelste fietscourier van Nederland. David Brinkman uit Stad won in Utrecht het Open NK, waaraan 50 fietscouriers uit het hele land meededen. De deelnemers moesten in 3 uur tijd meer dan 50 kilometer afleggen en onderweg verschillende opdrachten uitvoeren. Brinkman mag zich daarmee een jaar lang de Nederlands snelste fietscourier noemen. Een 30-jarige man uit Groningen is aangehouden voor een steekpartij in maart tussen de Grote Markt en de Vismarkt. Bij het incident raakte een 24-jarige stadjer ernstig gewond en moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De verdachte werd afgelopen vrijdag aangehouden en zit nog steeds vast. De politie verhoort de man en zet het onderzoek naar de steekpartij voort. De brandweer in Ten Boer heeft een nieuwe tankautospuit officieel in gebruik genomen. Het nieuwe voertuig vervangt de wagen die het korps sinds 2010 gebruikt en biedt onder meer ruimte voor de brandweerlieden en een grotere watertank. De nieuwe tankautospuit kan 3000 liter water meenemen en is bovendien stiller tijdens het rijden. Voor het korps komt de nieuwe wagen op een bijzonder moment, want er wordt ook gewerkt aan een nieuwe brandweerkazerne aan de Bedrijvenweg. Dudok aan het Diep in Groningen heeft de Erfgoed Duurzaamheidsprijs 2026 gewonnen. Het voormalige benzinestation van architect Willem Dudok werd 2 jaar geleden verduurzaamd en kreeg een nieuwe functie als koffietentje en kiosk aan het water. Bijna 6000 mensen brachten hun stem uit voor de prijs. Volgens de jury laat het Gronings project zien dat ook bijzondere monumenten kunnen worden verduurzaamd zonder het karakter van het gebouw aan te tasten. En dan het weer. Vandaag overheerst de bewolking. Vooral in de ochtend kan plaatselijk wat motregen vallen. De zwakke wind komt uit westelijk tot zuidwestelijke richting. En het wordt ongeveer 18 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 11 graden. Morgen begint overwegend droog en laat de zon zich af en toe zien. Later op de dag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan ongeveer 19 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: de agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBond.com of in onze app.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen. Bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Dit is Oog.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, dat is hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is,

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hoopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Koopjesjagers, opgelet! 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op ibon.com of in onze app.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. In Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bussoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: Oké, let's go.
6: Ontspanning en het gestres gaat
7: dan
6: weer beginnen.
7: Jongen, jongen,
8: flip.
7: Zo doe je dat.
8: Ja, toch maar,
6: man. Kom dan toch eens met dat kinderachtige gedoe.
7: Nee, rot eens even een eind op zij, want wij komen eraan.
9: Dit is het nummer 1 hitstation van Groningen.
10: Oog Radio.
9: Oog Radio.
11: Gezellig is het hier, hè?

0: Ja, daarmee openen de alle films hè, van Back to the Future. Met name die allereerste. En wat mij betreft is er bijna geen betere openingssong dan deze. En dus ook niet van je avond. Hier op Hoog Radio. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Danny.
1: Mijn naam is Indra. En het is vandaag 22 september. En het is de dag dat het 20ste jaar van het grootste LAN-party in Nederland is geweest. Afgelopen weekend in Martini Plaza. Er waren zo'n 350 gamers die heel het weekend games hebben gespeeld bij evenement The Reality. Er waren competities met grote prijzen en retro games. Dit is het derde jaar dat ze dit in Groningen doen. En de volgende LAN-party is alweer gepland, dus daar ga je tickets verkopen. Maar je hebt wel nog even, het is op 24 september 2027.
0: Ah, leuk man, wat voor games speelden ze zoal?
1: In de competities? Ja, ja want als je daar gewoon komt en je kaartje koopt, dan kan je gewoon elke game spelen die je wil. Want je neemt heel je computer mee. Maar op de competities hebben ze, nou, volgens mij Counter-Strike, League of Legends. En Rocket League, volgens mij. Ah, dus dat, ja. Dat soort games.
0: Ja, ja, die titels die komen altijd weer terug. En, ja, in dit retro-segment.
1: Nou, het was wel...
0: Mario Kart.
1: Ja, Mario Kart inderdaad. Je hebt zo'n Mario Kart dat je met z'n tweeën in één kart zit. Het eentje achterop.
0: Oh, dus Double Dash heel erg van leuk. De Gamecube.
1: Ja, zeker.
0: Oh, wat tof.
1: En Duck Hunt heb ik gezien. En een hele hoop retro games. Echt superleuk.
0: Klinkt als een topdag.
1: Ja, maar ik zag ook gewoon Wii Sport, volgens mij. Dus dat gewoon, ja, als je gewoon denkt van, ah, de Wii, ja, zo oud is hij niet.
0: Nee. Even tennis of bowlen.
1: Ja, exact.
0: Ja, dat ding is ook alweer van 20 jaar geleden. 2006 kwam die uit.
1: Ja, ja, niet normaal. Goed, dat is ook de dag dat we terugblikken op een heel bijzondere gokactie afgelopen weekend. Mensen die wel eens van een risico houden, stonden namelijk al vroeg in de rij op om ongeopende verloren postpakketjes te kopen.
0: Och mijn god.
1: Ja, in het winkelcentrum Paddepoel hadden ze een pop-up store staan. Mensen kwamen hier massaal op af om verloren pakketten te kopen. In de hoop dat daar dan een iPhone 17 tussen zit.
0: Ja.
1: Nou goed, of er daadwerkelijk goede deals tussen zitten is natuurlijk de vraag. Maar mensen kochten wel echt massaal die pakketten in. Ik zag op Sikkom mensen die voor €361 was het volgens mij aan pakketten hebben gekocht, een familie. Ja, of je daar je winst uit kan halen is natuurlijk de vraag.
0: Jezus, wat een bedrag, hé. En dan openen ze die pakketten en dan zitten daar allemaal van die Chinese meuk in.
1: Ja, dat is de helft, dat komt van
0: tegen. Nou, hier heb ik nog wel een paar goede... Oké, daar komen we straks in de ergernis er nog wel op terug.
1: Goed, en ik heb nog wat leuke dierennieuws. Of nou ja, leuk is anders. Afgelopen zaterdag was er een stel koeien in Noordwolde. Oh. Op een boerderij zaten meerdere koeien plotseling in het stalrooster. Dus zakten door een stalrooster. Oh, nee. Waardoor ze beneden plonsten en vast kwamen te zitten in de gierkelder.
0: Dus dat nee!
1: De plek waar het urine en alles wordt bewaard. Ja, echt heel sneu. De brandweer wist de gestande koeien met speciale hijsbanden en een flinke dosis geduld weer één voor één veilig op het droog te takelen. Een flinke schrik en een grondige wasbeurt later. Maar gelukkig gaat het weer goed met de koetjes.
0: Oh, nee, maar dat is hartstikke gevaarlijk, joh. Want je kan, daar kan je hartstikke dood in gaan in zo'n gierput. Door al die gasten die daar komen.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Ja, ik wil echt heel sneu. Maar ja, het is dus, ja. Nou, gelukkig was ik het niet.
0: Nee, jij staat nu hier. Ja.

0: Ik heb vernomen dat Campy wel terug is. Maar ja, hij moet natuurlijk nog eventjes bijkomen van zijn trip naar... waar was hij ook weer naartoe gegaan? Naar... Even denken.
1: Hij
0: zat in Italië, geloof ik.
1: Oh, in Italië? Oh ja.
0: Volgens mij was hij daarheen gegaan. Nou, hij zag er natuurlijk alweer tegenop. Want ik zei nog tegen hem van... Nou, het valt best mee. Je komt in best oké weer terug. Maar hij zei, nou, dat scheelt alsnog wel 20 graden met waar ik zat.
1: Ja, dat
0: kan ik me ook wel weer voorstellen. Hey, 20 graden. Nou, ik hoop dat je het een beetje warm krijgt van het wijsje van de week dat we voor je hebben uitgekozen. Want Miley Cyrus is terug.
1: Oeh.
0: Ja, die bracht op 18 september, een paar dagen geleden dus, haar 10e studioalbum uit, genaamd Bass Persuade. En ze omschrijft het album zelf als heartful, heartache and every part of life in between. Dus nou ja, dan weet je het wel, hè. Maar goed, gebroken harten die leveren natuurlijk goede muziek op. Zo ook deze plaat. De titeltrack eigenlijk. Bass Persuade is ook de gelijknamige eerste single die er vanaf komt. En daarmee ook het wijsje van deze week.
2: En nu heb ik de eer en het genoegen om het volgende nog nooit eerder uitgebrachte nummer bij u te introduceren. Als Jano even je kop dicht houdt, knal ik er een leuk deuntje doorheen.
3: Let's go.

0: We gaan het nou niet nog een keer hetzelfde filmpje afspelen, hè? Nee! Peggy!
1: Oog Radio!
0: Nee!
2: De Viva Woensdag Show.
3: Where you from, mama? Feel bad in the casino.

0: Ja, hoeveel jongens kun je hebben, hè? Nou, in deze show in ieder geval 2. Dat zijn jij en ik. En dit was de nieuwe van Adela, het wijsje van vorige week. Ja, jongens, en zo zitten we alweer in de derde week van september.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ja, want ik dacht dus, want eigenlijk zou Prinsjesdag dus nu zijn. Maar omdat natuurlijk 1 september was ook een dinsdag. Dus dan heb je meteen al de eerste dinsdag gehad.
1: Oh, dat is ook zo.
0: Dus daarom hadden ze hem vorige week. Hé, maar jij was... we hadden het bij de opening van de show, hadden we het over... een LAN-party, ja. Waar gamers hun computers mee naartoe kunnen nemen.
1: Ja,
0: waar je games kunt spelen. Maar jij was daar zelf ook. Alleen, maar jij speelde geen games, toch? Jij hostte de boel.
1: Ja, ik was daar, want ze hadden een hele leuke host. Ik zelf inderdaad. Nee, ja, ik was gevraagd om host te zijn voor die LAN-party. Ik had eigenlijk bij nader inzien best mijn computer mee kunnen nemen. Want ik heb gewoon een zelfgebouwde computer.
0: Een game-pc, ja.
1: Ja, game-pc.
0: Wat vet.
1: Alleen, ik dacht van, ik ben daar heel druk en ik ga de hele tijd dingen moeten opschrijven en zo. Maar ja, het was, ik had gewoon ook best kunnen spelen. Maar Defensie was daar, die had een soort stand-up, soort dingetje daar. En die hadden daar computers meegenomen. Dus ik heb gewoon net op de computers van Defensie Fortnite gespeeld met mijn vriendin. Dus
0: dat
1: was echt heel leuk, ja. Ik heb meerdere potjes gewonnen, was een hele mooie avond.
0: Ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat er dus eigenlijk net iets te weinig... Maar dat komt ook omdat het zit niet helemaal in onze cultuur ingebakken. Want als je in Zuid-Korea bijvoorbeeld kijkt, dan hebben ze zelfs hele stadions in. Die zijn helemaal gevuld. Want dat doen ze veel meer aan e-sports.
1: Ja.
0: Inclusief die games die jij net noemde. Maar ik zou het wel leuk vinden als het hier in Nederland toch ook wat meer aandacht zou krijgen. Dat je dus gewoon stadions gevuld met mensen die helemaal enthousiast zijn voor die e-sporters.
1: Ja. En, nou, voor corona was het was dit ook al. Dit is het 20ste jaar dat ze dit gedaan hebben.
0: Ja, dus dat dan weer wel.
1: Toen hadden ze meer dan 1400 man gewoon qua gamers die gewoon langskwamen. Maar ja, corona die heeft het best wel een domper erop gezet, zo te zeggen.
0: Ja.
1: Ze zijn het weer opnieuw aan het opstarten.
0: Maar was er nu een beetje publiek?
1: Ja, ja, was een hele hoop mensen. Mensen deden ook heel gezellig mee. En ja, ik vond het ook heel leuk. Dat is een hele gezellige sfeer. En
0: wat goed.
1: Ja, als ik een beetje vroeg een publiek van applaus en iedereen applaudisseerde. Dat was echt heel gezellig eigenlijk.
0: Maar dus, kon je er nou ook gewoon heen als bezoeker? Dus en zonder dat je dan per se wilde gamen? Was er wat te beleven ook?
1: Ja, ja, dat kon wel. Volgens mij moest je wel €5 betalen voor een entreekaartje dan.
0: Ja, sure, sure. Yeah.
1: Ja, maar dan hoefde je, dan kon je niet je pc meenemen. Maar ik kon dan wel inderdaad mee. Dus dat is wel heel leuk. Heel veel mensen deden dat ook gewoon.
0: Ja.
1: Maar even kijken.
0: Maar waren er ook live wedstrijden te zien op de schermen? Dat werd gebattled en werd dat...
1: Ja, ja. Ze waren zelf ook live op Twitch. The Reality heette dat volgens mij.
0: Ja.
1: En er was ook nog Nederlandse TV kwam langs. Expeditie NL heet dat volgens mij. Die hebben daar een video gemaakt.
0: Ja.
1: Maar de wedstrijden zelf, verder werden die niet echt geluisterd. Volgens mij waren er geen, tenminste, dat weet ik niet. Misschien was dat wel zo. Maar ik heb geen Twitch-streamers gezien die echt dachten van... Oh, ik ga hier mijn dingen streamen. Ik denk ook dat je heel veel gejuich en gejoel zou horen... als iemand dan van een bekend iets dat zou doen. Ik denk dat misschien te veel mensen trekt.
0: Waren er nog prijzen te winnen?
1: Zeker, ja. Ik heb meerdere CPU's weg mogen geven. Ik heb op een gegeven moment...
0: Ja, processor voor in een computer.
1: Ja, zeker. En ik heb een gaming chair mogen weggeven. Het waarde van €500.
0: Oh.
1: En, even kijken, nou, wat ventilatoren. Voor in je computer.
0: Ja.
1: Niet gewoon voor heet weer. Tenminste, je zou het ook zo kunnen gebruiken. Even kijken. Ik heb op een gegeven moment een soort... we hebben in ieder geval geldprijzen weggegeven van €600. En €300 enzovoort. Even kijken. En ik heb een soort combi-pakket weggegeven van... ter waarde van €350 volgens mij. Dus dat was ook was best veel te winnen.
0: Oh, dat zijn er geen gekke prijzen.
1: Nee, ze hebben ook heel veel sponsors. Ik heb de sponsorenlijst of de partnerslijsten moeten voorlezen. En ik stond lang op het podium, moet ik je wel vertellen. Nee, dat was gewoon echt heel fijn. Maar het is gewoon een hele fijne sfeer daar. En ik zou zeker aanraden als je denkt van als je een beetje een gamer bent, je denkt van nou, ik vind het wel gezellig om met mijn vrienden gewoon. Te zitten in dezelfde ruimte. Ik zou oprecht zeggen, kom langs. Want het is echt heel leuk. Ja, maar goed, volgend jaar dus.
0: Was er ook nog een prijs voor de mooiste computer? Want sommigen die maken er echt een hele kermis van natuurlijk. Yo,
1: nou, ik heb computerkasten gezien van €6000.
0: Ja.
1: Het is niet normaal. Ik snap niet zo goed Dan heb je gewoon een NASA supercomputer voor mijn idee. Wat voorspellen run je op die computer dat jij zo'n goede computer nodig hebt? Nou goed, misschien ben ik niet... misschien is dat ook niet helemaal mijn pakje, ja.
0: Sommigen die spelen er dan nog steeds alleen maar Fortnite op... of van die games die gewoon niet zo heel veel eisen van die computer. Ja, maar dat ziet het er wel heel erg mooi uit.
1: Ja, maar ik snap niet dat je 5000 euro gaat uitgeven aan een computer... en dan Minecraft gaat spelen of zo. Nee. Ik snap dat gewoon niet.
0: Nee, dat zou ik ook zeker iets waar die even van gaat zweten. Ja, dat zou wel lekker zijn, ja.

naar mijn weten de enige plaat waarin Jason Derulo niet zijn eigen naam zegt. Breathing. Ja, dat is echt zo. Die man die is zo vol van zichzelf. Maar valt er deze wel mee.

0: Hamsterroulette staat weer klaar.
1: Zo'n banger. Niet normaal.
0: Het is ongelooflijk wat die man voor ons heeft gezongen. Gezellig.
1: Ik wil gewoon deze straks aanvragen.
0: Ja. Nou, wie weet valt hij erop. Ik gooi het balletje in het rad en dan valt hij op een van de 36 plus 2 cijfers. Want er staat ook altijd een groene 0 en een 0-0 op. Maar ja, dat zijn natuurlijk geen bladzijden in ons... In onze platenkoffer. Jij mag helemaal naar het einde toe, want hij is gekomen op nummer 36.
1: Oké, nou, we gaan even kijken.
0: Ja, en ik kijk al heel lang aan tegen die roze gabbers-cd. Vind ik grappig.
1: Ik zit even te kijken wat ik hier voor me zie.
0: Duits.
1: Ik moet zeggen, ik zie alleen maar Duitse tracks, joh.
0: Mein Herz brennt.
1: We hebben ook 99 Luftballon. Even kijken hoor.
0: Vaak gehoord.
1: Dus ja, die staat er ook in.
0: Powerbeat.
1: Powerbeat?
0: Ja, die CD links zonder. Powerbeat.
1: Oké, okay, ik ga gewoon deze alvast aan jou geven.
0: Nou ja, het klinkt leuk.
1: Even kijken.
0: Wat voor plaatjes staan daar zo al op?
1: Oké, okay, nou, ik zit even te kijken. Ik zie de Backstreet Boys, I Wanna Be With You. Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Ja. Yeah. Vond dat heel leuk?
1: Even kijken, wat zei je?
0: Nou, doe eerst maar verder, want ik vind, ik ben te snel dat ik dan kies voor Two Brothers, omdat ik dat gewoon heel tof vind.
1: Ik wil eigenlijk ook wel Two Brothers kiezen. Wel? Laten we dan nummer 5 is dat.
0: Oké, dan ga ik even zoeken.
1: Want voor de rest vind ik er niet heel veel soeps tussen staan. En nou, dat bedoel ik meer dat ik het gewoon niet herken voor de rest. Dat is meer mijn fout dan die van de cd.
0: Ja, snap ik. Maar dan ben ik dus benieuwd of jij dit nummer zo goed kent dat je dan ook de intro ervan... ja, tenzij het een van hun nummers is waarin ze meteen beginnen te zingen.
1: Ik moet zeggen dat ik dit nummer niet zo ga... Nee, ik ga het gaan proberen.
0: Ja,
1: kom maar op, ik heb geen idee hoe dit nummer gaat.
0: Maar wat is de titel?
1: Nou, dat ga ik je straks vertellen.
0: Oké, dan start ik hem in.
1: Start er maar in.
0: Ja, ja.
1: Oh. Ja, kijk jongens, en ik ben heel blij dat je luistert naar Oog Radio. Kijk, we zitten hier vandaag, het is de Viva Woensdag Show. En vandaag hoor je met Danny en Indra in de studio Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Jeetje, nou, jij, als je zo door blijft gaan, dan krijg je wel een talentje voor het voldullen van intro's, hoor.
1: Ja, het lukt wel.
0: Het ging heel soepel.
1: Ja, was leuk.
2: Hartstikke
1: ja, mooi.
0: Ja, en het, van mij ook een van mijn favorieten van Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Ja, echt.
0: One Day.
1: Ik zei inderdaad in het begin van, oh, ik herken hem even niet. Maar ik ken hem natuurlijk wel toen hij helemaal begon te spelen.
0: Ja. Nou, zullen we dan maar in de 90's blijven ook?
1: Heel erg graag. Time warp complete.
0: Want ik heb er nog twee meegenomen uit 1995 in dit geval.
1: Oeh.
0: Eentje die, die hoor je nu echt nooit meer. Maar ik hoorde hem en ik dacht, oh ja, dat is wel leuk. Niet heel lang in de top 40 gestaan. 5 weken, piekpositie 21. En een plaat daarna ook maar 5 weken, piekpositie 18. Maar dat is dan wel een hele goeie. Ik heb het over 20 Fingers, Rula en Lick It.
1: Oké.
0: Ja, hele sexy plaat.
1: Ja, ik ben zeggen.
0: En daarna Moby en Every Time You Touch Me. Nou, dat is wel echt een enorme banger.
1: Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik blijf luisteren.
0: En dan gooien we ze erin met de dikke vette 90's.

0: Zo, en dan met de outro is hij dan afgelopen.
1: Wat een outro. Ja, ik wou zeggen, jeetje.
0: Ik dacht, ik moet hem even uitluisteren.
1: Ik denk, je platenspeler loopt vast of zo. Wat is dit?
0: Ja.
1: Ja, leuk.
0: Every time you touch me. En ja, nou ja, elke week is er ook wel een moment dat we denken, mijn god, wat gebeurt hier nou weer? Ik erg me hier helemaal dood aan. Nou, had ik het viel me de afgelopen week wel mee met de ergernissen. Maar jij noemde zo straks in het nieuwsbericht aan het begin van deze show het feit dat er we konden het wel een loterij noemen in winkelcentrum Paddepoel.
1: Ja.
0: Daar konden mensen verloren gewaande pakketjes opkopen. Want dat is, tegenwoordig is dat helemaal zo'n ding, dat er dan van die bedrijven zijn die al die pakketjes opkopen. En dat je dan bijvoorbeeld per zoveel gram kan afrekenen. Dus dan zeg je van, nou, betaal een tientje en dan krijg je zoveel gram aan pakketjes mee. Die mag je dan openen. Maar ik zag een filmpje daarvan. Was dat van OogTV die daar was geweest?
1: Sikkom, ja.
0: Oh, Sikkom die was er geweest. En ik zie een man dan gewoon echt €35 betalen voor een pakketje. En die trekt hem open. En er zit echt een heel lullig speelgoedje in van AliExpress.
1: Ja, €30 inderdaad. What the fuck?
0: Maar dat is dus wel wat er mis is met dat hele gebeuren. En wat me daar zo ook aan tegenstaat. Want er zijn hier weer een aantal mensen die worden hier gruwelijk rijk van. En er is, ja, je moet wel realistisch zijn. Er is geen kans op een iPhone 17. Die trek je er echt niet uit.
1: Nee.
0: Dat gaat gewoon niet gebeuren. Überhaupt de kans op iets van waarde is echt heel klein. Want het gros van de pakketjes komt daadwerkelijk van AliExpress. Dus ja, kijk, weet je, als je een leuke middag wil hebben en het maakt je niet uit en je kan, je doet het voor de ervaring of voor de spanning van wat er in zo'n pakketje kan zijn. Ik kan het me voorstellen. Maar het is ook, als je het ziet, je wordt er wel triest van hoeveel pakketjes er blijkbaar, ja, of teruggestuurd zijn of niet bij mensen zijn aangekomen. En dat daar dus een hele nieuwe business aan is ontstaan. Ja, het is echt van de zotte. Vooral omdat 9 van de 10 van die pakketjes die ze hebben uitgepakt. Ja, ik weet bijna zeker dat die ook weer op de vuilnisbult
1: Ja, die worden
0: eindigen.
1: Van weggegooid, denk ik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dan heb je daar dus en al dat geld aan uitgegeven en je zit met een berg afval.
1: Ja. Kijk, ik moet ineens moest ik eraan denken toen je aan het praten was. Want dit is natuurlijk, tenminste, ik verwacht dat dit ontstaan is vanuit het gebeuren dat Storage Wars. Heb je die gezien? Ken je dat?
0: Ja.
1: Oh, dat vond ik zo leuk.
0: Ja, dat vond ik ook geweldig. Vroeger.
1: Ja. Dan koop je gewoon zo'n hele container die gewoon achter is gelaten. Want de persoon is overleden of is verhuisd of zo. Die heeft dat gewoon nooit op komen halen.
0: Ja.
1: Ja, ik ergens snap ik de appeal ook wel. Van, oh, ik wil wel kijken wat ik daar voor dit bepaalde hoeveelheid bedrag wat daarin zit. Maar
0: ja, nee, natuurlijk, want het is het is de verrassing. En ook in Storage Wars hadden ze wel eens het probleem dat ze wel hadden geboden op een container, maar dat die alleen vol stond met oude matrassen.
1: Ja.
0: Nou, daar zit je ook niet op te wachten. Maar goed, de hoeveelheid meuk die we kopen en hier maar naartoe laten komen vanuit China, dat is vooral wat je boven ziet drijven als je meedoet aan die opkoopspelletjes.
1: Ja.
0: En ik weet niet, man, dat is niet goed.
1: Nee, ik snap het ook niet. Ik snap dat als je gewoon een pakketje koopt, dat begrijp ik, dat je mee wilt doen in de rage. Gewoon, oh, wat zal ik krijgen? Maar ja, dat iemand dan voor €360 aan pakketten koopt.
0: Ja, maar dat is het ook. Het is zoveel. Kijk, en ik wil echt niet helemaal zo'n heilig pietje spelen. Dat ik zeg van, ja, hij had dat geld ook prima gewoon aan de voedselbank kunnen besteden. Koop dan voor €350 aan, weet ik veel, aan kerstpakketten op. En doe die allemaal naar de voedselbank. Mm-hmm. Daar heb je meer aan. Maar, maar het is zo, ja, het is echt. Ook hetzelfde met die wegwerpkleding. Want dat gebeurt een beetje, ja, hoe moet je dat zeggen? Nou, er gebeurt niet letterlijk hetzelfde mee. Alleen, net als met dit soort pakketjes, qua kleding ook. Of het gaat kapot, of mensen zijn er niet blij mee. Ze sturen het terug, of ze hebben het inclusief label gedragen naar een feestje en al. Het komt terug bij de winkels, ze moeten het weer uitzoeken eigenlijk. Maar ja, dat kost al die winkels gewoon veel te veel geld en tijd. Vooral geld gaat het weer om. En dus eindigen die pakketjes of bij zo'n opkoper dus. Of de kleding wordt gewoon letterlijk verbrand. Of eindigt in een of andere woestijn in Zuid-Amerika of op andere arme plekken. Want dat is de realiteit.
1: Ja.
0: Dus het is we moeten er echt met z'n allen wel even bij stilstaan als we nog. En ik snap het, Voor sommige mensen is het onhaalbaar om kwalitatief betere kleding te halen. Dus die gaan naar zo'n, noem al die winkels maar op. Maar het is, ja, je moet je wel beseffen van, na 3 keer wassen heb je al niks meer aan dat t-shirt. En dan wil je weer iets anders. En dat t-shirtje, dat wordt echt niet gerecycled. Want die stof die is gewoon daar niet geschikt voor. Dat eindigt echt, echt. Ik heb het gezien, die bulten. Dat eindigt in een enorme berg in de woestijn. En de winkels die willen je wel doen geloven dat zij het een goede eindbestemming geven. Maar dat gebeurt echt niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Want ik heb rijen en rijen aan schoenen, heb ik ook gezien. Die dan in Afrika via een of andere weg door van hier helemaal door Europa. En uiteindelijk eindigde het in Afrika. En die mensen die konden helemaal niks met die schoenen. Want die zeiden al van ja, dit soort schoenen dragen wij gewoon niet eens. Dus dan werd het daar alsnog, ja, het eindigt daar. Dus zij moeten dan ook weer vernietigen.
1: Ja, dus ja, het is altijd gewoon allemaal...
0: Waar ze die tijden voor hebben.
1: Tja.
0: Dus ja, onze hebzucht hier in het Westen die heeft er wel daar effect op. Dus dat is toch, ik denk toch om mee te nemen dan.
1: Ja. Ik heb toch nog een andere ergernis van de week.
0: Zeker, vertel hem.
1: Ik heb afgelopen week collecte gelopen. Voor de Nierstichting.
0: Ja, wat goed.
1: Dat doe ik een paar keer per jaar. Vind ik gewoon, goed om te doen. Ik kan het doen. Waarom zou ik niet gewoon even een paar uur per dag dat doen?
0: Uh-huh.
1: Maar ik kom er gewoon achter dat... Dit doe ik al jarenlang, dus dit is niet iets waar ik dus nu ineens achter kom. Maar mensen vertrouwen gewoon een jong persoon zoals ik niet aan je deur. Van nee, hoi, ja. ik kom je geld af te roggelen. Denken gewoon, ik ben een of andere oplichter of zo.
0: Wat zijn de reacties dan een beetje?
1: Ja, gewoon van, en waar is dat van? Ik doe dat altijd met mijn vader. Ja. En dan moet mijn vader altijd zo over de schutting zo kijken van, het is oké, hoor. Haha, hier is dat we daadwerkelijk van een Nierstichter zijn. Nou goed, het is gewoon gedoe. Het is gewoon, ja. Nou ja, maar de meeste mensen zijn, nu ik wel wat ouder word, hoe minder het gebeurt. Toen ik 14, 15 was, toen vertrouwde echt niemand mij. Dan was het echt van, deze gast die heeft gewoon een collectebus gestolen en die gaat gewoon een beetje mensen afgoochelen. Maar ja, het is ook niet dat het zo rendabel is. Ik denk als ik in een supermarkt ga werken, ik meer per uur verdien, hoor. Nou ja.
0: Ja, dat is echt zo, hè. Ja, ik heb daar, op zich heb ik daar geen moeite mee. Meestal stel ik, of sta ik ze ook wel te woord. Maar niet altijd meer, want ik ben er een paar keer van teruggekomen. Want er was er één, die was wel zo gewiekst. En die had me opeens... had hij toch al mijn gegevens ontfutseld. En dus hij was ook weer knap van hem. Maar toen had hij me ook alweer half ingeschreven voor zo'n maandelijkse de automatische incasso. En daar zat ik nou eigenlijk niet op te wachten. Dat wilde ik gewoon niet.
1: Nee, dat snap ik wel.
0: Ja, en toen vond ik dat vond ik toch niet zo heel erg leuk. En nou ja, behalve dat... En dat was nog één, want hij bleef verder wel vriendelijk. Maar ik heb ze ook wel heel onvriendelijk aan de deur gehad. En die begonnen dan gewoon echt zo te pushen van... Ja, waarom niet? En dat kun je toch wel missen, want je hebt dit en dat. En dan haal je gewoon dit minder en dat. En dan staat het me dat tegen. Dan denk ik zo van... Ja, maar dan mag ik alsnog steeds zelf beslissen waar ik mijn geld aan uitgeef.
1: Ja, 100%. Ja, ik vind het ook bizar. Dat is ook heel raar. Dat is ook helemaal niet hoe je...
0: Dat was echt niet fijn.
1: Nee.
0: En ik kreeg hem ook maar niet weg. Dus,
1: Nou, ik denk oprecht dat misschien die persoon wel uit was naar je geld. Wat is dat nou weer voor iets? Wat is dat voor verkoopmanier?
0: Ja, maar dat was echt heel erg. Die begon echt helemaal gepikeerd te worden dat ik het niet wilde. En dat hij dus dan op een gegeven moment zo aan het pushen was. Dat hij dat gewoon maar niet snapte dat ik dat er niet voor over had.
1: Jemig.
0: Die trok echt alles uit de kast. Ja, nee, dat is... Ja. Ja, dat is een beetje jammer.
1: Nou, ik moet aan mijn verkooppraatjes werken, denk ik.
0: Ja, je moet goede verkooppraatjes hebben, ja. Maar ik waardeer het wel heel erg dat je ervoor in zit, want ze hebben het wel nodig.
1: Ja, absoluut, absoluut.
2: In een lege kroeg zit ik hier alleen. Biertje op de bar, geen mensen om me heen. Maar de radio staat aan, dus ik hoef nog niet.

0: is er geen.
1: Ja, deze is vet hoor, want ik keek laatst 28 Days Later een keer weer. En daar zat deze in. En hij begint eigenlijk zo, maar dan wordt het een dikke gitarenplaat. Granddaddy en

0: Nou, behalve een gitaar ook nog een mooi pianootje. Ah, Granddaddy en AM180. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze show alweer. Dus nog één ding te doen voordat Megabeat Mega Choice begint. En ik zie de jongens al klaarstaan. De platen liggen alweer op de mixtafel. Welke ligt erop? Oh, wat is dit, joh? Ik zie mooie tekeningen.
1: Zo.
0: The Vamp.
2: Yes.
0: Oh, daar heb ik wel van gehoord. En welke plaat gaan we daarvan draaien? Welke titel? De Vamp? De plaat heet zo. Ja, die ken ik wel, die ken ik wel. Ja, heel vet, heel vet. Ja, nou ja, wij hebben dus ook zoals elke week weer nog één Turn Up The Bass plaat om te draaien. Hij is wel vrij mainstream, dat zei ik al tegen de jongens. Het is niet typisch, maar hij is wel lekker. Def Dame's Dope, It's Okay, It's Alright uit 1993 van de 24ste Turn Up The Bass. En daarmee zeggen wij tot volgende week. En veel plezier met Megabeat Mega Choice.
3: Tot volgende week.
4: Well, it's okay. Well, it's all right.
5: Nice, that nasty, or what?

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
3: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
2: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
4: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
2: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Koopjesjagers, opgelet! 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Oog Radio.

0: Elena Punks en My Lexicon. Ja, het origineel is zonder de vocalen. Is ook een houseklassieker, een van de platen waarmee Sander Kleineberg is doorgebroken. Stond onder andere op een mixcompilatie van DJ Sascha op het Global Underground label. En dat was een beetje de grote doorbraak van Sander Kleineberg. Maar ja, we vonden deze bijzondere versie. Daarmee trappen we een nieuwe aflevering van Mega Choice af. Zeggen hartelijk welkom bij een nieuwe editie. Het is 22 september 2026. Een nieuw uur Mega Choice.
1: En welke jaargang zit waar ik in, Jos?
0: Volgens mij zitten wij 27.
1: 27.
0: Als ik me niet vergis, ik weet dat de afdeling administratie ook meeluistert. Dus correct me if I'm wrong.
1: Ja, we hadden een feestje moeten hebben 2 jaar geleden.
0: Hè? Ja, inderdaad. Goed. Misschien wordt het een keer een feestje met terugwerkende kracht.
1: 17,5 jaar.
0: Goed, dan moeten we inderdaad even wat een en ander gaan voorbereiden. Maar in dit uur van Mega Choice, we hebben weer een lekkere dance show. Eigenlijk een plaat die we vorige week aan het draaien waren. En ja, we waren eigenlijk zo enthousiast over. Van, nou, die gaan we nog gewoon nog een keertje doen.
1: Lekker, ja.
0: Dat hoor je zo meteen. En natuurlijk de Party Choice. Welke feesten barsten binnenkort weer los hier in Groningen en in omgeving. En de House Classic, die ligt al klaar hier op de draaitafel. Dus gaan we een beetje terug naar de jaren 90, geloof ik.
1: Ja, we gaan op show terug naar 93. De remix komt uit 97.
0: Alright. Ja, natuurlijk het laatste nieuws uit de wereld van de dance. We hebben veel nieuwtjes, er zijn veel records verbroken.
1: Ja, ik weet het net, ja.
0: Dus alle reden om te blijven luisteren hier naar Mega Choice op Oog Radio. En van de Progressive Sounds gaan we naar de Club Sounds van The Revival House Project samen met Kathy Brown. Dit is Music is the Way I Live.

0: Een dame die wel op meerdere houseplaten heeft meegezongen. De plaat zijn uitgekomen op Defected. Weet ze even niet op welke plaat, welk label dit, deze plaat is uitgekomen. Maar hij is wel lekker. The Revival House Project. En de plaat heette Music is the way I live. En ze werd het 17 minuten over 7.
1: Mega Choice nieuws update.
0: De hoogste tijd voor het nieuws. Oh, sorry. Ja, kom maar.
2: Jij denkt dat ik kom.
0: Ja, normaal gesproken heb je die andere mic. Maar goed, maakt niet uit.
2: Ja, ik kan zo wisselen. Het maakt niet uit. Ja, je had het net over records verbreken. Dus ja, er is er al eentje te pakken. De Guinness Book of Records, ofwel Calvin Harris staat erin. Het grootste aantal bezoekers om een DJ set artiest in Instagram. De Only in Brazil. Ofwel, hij posteerde namelijk een Oricon in ontvangst mogen nemen. Op 8 februari trad de Schotse DJ tijdens het grootste carnavalfeest in São Paulo. Het event werd zo groot, de omgeving moest afgesloten worden, dat mensen zelfs in de hitte flauw vielen. 1,6 miljoen mensen. Oei, dat is echt veel. Dat is echt wow.
0: Ja.
2: Wow.
0: Aan de ene kant denk ik ook van met zo'n gratis evenement, dan vraag je er ook om natuurlijk. Maar goed, hij heeft een oorkonde. Ja, Guinness World Records, grootste publiek. Dus.
2: Nice.
0: Ja, congratulations Calvin Harris.

0: Turkije. Ja. Avant-garde. Talblot. Of Talblot. En de plaat heet Sweat Drip. Het is een plaat die je niet zo heel vaak hoort. Beetje ander soort sound, maar wel heel erg lekker. Je hoort het hier in Mega Choice. En zo werd de tijd voor Erik in stereo. Want Erik heeft twee mics voor zich.
1: Dus. Ja, ik dacht ja, dat hij het verkeerde schuift. Dan pak ik ze allebei eventjes.
0: ik zet er alles over, komt allemaal goed.
1: Marcos Salon is zijn naam. Mooie naam, hè? Salon. Een Belgische techno house producer, de DJ hardstyle producer ook. Onder de naam Outlander. Ja, hij is bekend geworden. Onder andere door veel dingen geproduceerd worden door onder het label Dirty Works. En het label Cone in 2011. Maar ja, die plaat waar wij het over hebben, je komt uit 1991. En hij deed in 91, deed hij wel wat, maar niet zoveel. Je hebt hem natuurlijk wel gehoord op de Thunder the Bass, staat hij onder andere.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, en dit is een lekker herkenbaar basloopje. Wij hoorden al meerdere platen al voorbij komen in dit loopje. Dit is een hele bekende loop zit erin. Uitgraag op het bekende natuurlijk RS Records. Wat kan ik erover zeggen meer? Lekkere plaat, lekkere tunes. Nou, leuk daarvan is namelijk dat we niet de originele kraaien draaien, maar we draaien namelijk de Frank de Wolf.
0: Ja.
1: En wie is
0: de
1: Frank
0: lekkerste.
1: De Wolf?
0: Ja.
1: Dat is een regisseur in de Belgische beat techno scene. Hij begon in 1986 in lokale platen, piratenzenders in de regio Gent. En zo ging hij in clubs in 1995. Medeoprichter van The Grid, het bedrijf dat gespecialiseerd is in visueel effecten. In computer animaties en graphics. Dus dat is hij weer bekend om.
0: Okay.
1: Dacht hij, ja, ik kan ook iets met muziek, dus dat ga ik ook doen. Nou, die twee bij elkaar krijgen een heel leuk housey plaatje met een leuk loopje erin. Hey.
0: Wat dat betreft is 1 en 1 is 3. Ja. Dus de classic van vanavond. Outlander en Vamp. Mega Classic.

0: De House Classic van vanavond in Mega Choice.
1: Outlander met The Vamp.
0: In de kraak remix, kunnen we zeggen. Maar goed, we draaien het allemaal van vinyl. En het heeft natuurlijk zijn charme. Als je denkt van, wat hoorde ik net? Ja, we eens even het stof afblazen van de plaat.
1: Ja, dat zeg je goed.
0: Goed. Lekkere plaats. Leuk om weer eens te horen. En volgende week weer een andere House Classic. Dus Erik duikt het archief in. Even kijken welke plaat er nu...
1: ik zal eens even kijken. Misschien totaal iets anders.
0: Inderdaad. Dus we horen het volgende week weer voor dan weer een nieuwe aflevering van Mega Choice. En nu... een stel heren die onlangs nog in Groningen was. Een optreden tijdens het Groovers feestje in de Kaaphoorn. Ik heb het over Roos en Chester. Dit is Another Night, The Ranger Truco. Remix, uitgekomen op het Defected.

0: Oh, oh. Oh, sorry.
1: Roze. De ook zo'n fijn vocal mix, wou ik zeggen, maar... Een plaats aan met Chester en Ranger Truco. En de plaat heette Another Night.
2: It's time for the party choice.
1: En zo werd het 8:04.
0: Ik had een nieuwtje klaargezet.
1: Oké.
0: Sorry.
1: Kleine switch, want time flies when you're having fun.
0: Ik had net weggeklikt. Pak ik er even weer bij, hoor. Sorry.
1: Komt allemaal goed.
0: Even weer.
1: En mocht je zelf nog een leuk feestje organiseren... of weet je een leuk feestje, laat het ons weten. Surf naar onze site. Megachoice.nl. En voor je date hoor je jouw suggestie of jouw feestje terug op de radio.
0: Ik moet nog eventjes... Eventjes, ik ben er al. Ja, daar zijn we.
1: Ja, oké, de parties.
0: Ja, de parties. An evening with Pegasi.
1: Pegasi, uit Brazilië.
0: Brazil. Wat is het voor sound trouwens? Dat er niet bij.
1: Voor mij is het techno.
0: Techno, op donderdag 24 september in de fictie dus. Lekker op de donderdag, lekker techno. An evening with Pegasi. Ja, dat doet hij nog een keertje. Hij doet dat ook gewoon nog donderdag. Gaat hij gewoon door in de Stadspark drafbaan van 4... tot 11. Oh, wat deed die andere dan? Van 4 tot 11 en dit is dan van 11 tot 5. Oh, ik moest iets die andere opnoemen.
1: Ik wil zeggen...
0: Hij gaat hier
1: overdag eerst het feestje en s'avonds nog waarschijnlijk de after in de fictie. Hè?
0: Ja, hij gaat van 4 uur 's middags tot volgende ochtend 5 uur. Dus,
1: Hopen plaatkoffers mee.
0: Ja, of een stikje.
1: Of stiks. Ja.
0: Indruipen percents behind the closed door. Mooi.
1: Indruipen.
0: In de wijk is dat 25e vrijdag aanstaande van 10:30 tot
1: aan de Grote Markt.
0: Aan de Grote Markt. Ja, kun je ook lekker eten trouwens.
1: Klopt.
0: Dan heb je ook nog Bloed Seizoen Afsluiter. De 18-plus edition. Ik weet niet wat de 18-plus inhoudt. Oh. Maar de stap zaterdag 26 van 4 tot 12. En onder andere met Tribal Cash, More to be announced. Dus meer DJ's staan erop. De Final Room. Dat vind ik altijd leuk om te horen. Dat is in de Huizen Maas. Dat is zaterdag 26 van 10:30 tot 16:30. Met heel wat DJ's. Panic, 505, Gizmo, Johnny G, G-Town Manners. Als je echt van harde werk houdt, jongens.
1: Hardcore to the bone.
0: Chucky E en MC Livid. En dan pak ik nog het laatste feestje. Roodkopje. Die hebben natuurlijk elk jaar in de Simplon, de 26e. Met onder andere in de grote zaal. Geen namen erbij, maar check even uit de site van Rookkopje in de Simplon. Als je van R&B en hip-hop houdt voor de jongens van... voor de woensdag vast, hè? Die stimulatie.
1: Break North.
0: Break North, ja.
1: Inderdaad, dus... Ik zag ook laatst dat Housequake, Roger en die komen ook weer naar Groningen.
0: Oh.
1: En vorige keer waren ze in de Palace, maar nu in de Simplon. Dat vond ik wel opmerkelijk. Aan het eind van het jaar dus.
0: Oh, nice.
1: Maar goed, laat je op de hoogte van alle ontwikkelingen hier in Groningen. En we gaan even richting de techno. Oftewel drumcode techno. Dit is Sam Wolf en Control Delete.

0: van Troll Delete uitgerommeld. Welbekende, legendarische plaatleven van Adam Beyer.
1: Drum Code.
0: En alle platen kun je weer terugvinden op onze Spotify playlist. En die vind je op megachoice.nl.
2: Megachoice nieuwsupdate.
0: We doen even een nieuwtje.
3: Ja, net hadden we het 1,6 miljoen. We gaan nu naar 1,7 miljoen.
0: Maar
3: dat is namelijk te maken met het Australische trio Rufus Du Sol. Het heeft namelijk de bezoekers er ook over gebroken van de geschiedenis en elektronische muziek. De afgelopen periode was het trio op tournee en deden 54 shows in Amerika en Canada, Europa en Latijn-Amerika. Nu in heel Excel-tournee is afgelopen, zijn de cijfers bekendgemaakt. De totale opbrengst bedroeg $158 miljoen.
0: Hoppakee.
3: En dat is even leuk op je rekening. Nou, ik denk niet dat dat is de omzet natuurlijk. En natuurlijk nooit van tickets verkocht 1,7 miljoen. Te vergelijken met Chesto, die verkocht ooit 1,3 miljoen kaartjes in de optredens. Dus de formatie gaf aangelopen mij nog aan 2 shows in de Ziggo Dome te gaan doen in Amsterdam. Dus ja, dat is money, hè?
0: Ja. Het gaat inderdaad om meerdere shows in Amerika en nou, nog meerdere delen op de aardbol. Goed, 158 miljoen voor een act, dat is echt gigantische cijfers. Dus. Goed, het gaat lekker dus met Rufus Du Sol. En hopelijk gaat het ook goed met deze man, Kai Trezit.
3: Ah, dit is oude
0: even
3: sound,
0: wat trance op de radio.
3: Lekker oude sound.
0: Samen met Lovely is dit en Go Insane.

0: Duitsland.
1: Zoals alleen Duitsers dat kunnen.
0: Super toll, ihre klasse Platte.
1: Ja. Ik wil graag op een Duitse radiozender presenteren, hoor ik. Dus.
0: Super geil.
1: Ach jongens, wat heerlijk. Ja, deze man die, ja, zou ik zeggen, die komt uit Duitsland. Hij heet eigenlijk Kai Frans. En ja, je hebt trance en je hebt acid. En hij dacht, ik ga dat aanvolgen. En wat krijg je? Transit.
2: Ik kan wel eens even zoeken om een classic te doen volgende week van Kai.
1: Inderdaad, nou, de inspiratie is, is geboren. Dus, maar lekkere plaat inderdaad. Go Insane in de Fatboy Acid Mix. In Mega Choice. En zo werd het tijd voor de Dance Choice van vanavond. Ja, vorige week ook al even gedraaid, maar wegens succes gebombardeerd als Dance Choice van vanavond. Ja, een iets anders dan andere sound, maar toch wel heel erg lekker. Want deze Dance Choice die komt uit Brazilië. Jordan Malato is daar een bekende naam in de elektronische muziekscene. Hij werd geboren in Belém, een plaatsje ten noorden van Brazilië. En in het verleden werkte hij samen met Vintage Culture, Dub Dogs en Alok. En maakte hij remixen voor onder andere DJ Tiesto.
0: Yes.
1: Vorige maand kwam Baby Do You Wanna Bump uit. Een track die gebaseerd is op de gelijknamige plaat van Boney M. En die kwam in 1975 uit.
2: Tja, dat was ik twee.
1: Ach, was ik er nog niet eens. Dus ik ben van 1980, dus... Toen had je al goede muziek. En vaak, heel vaak wordt die oude muziek wordt dan gebruikt. Er wordt een houseversie van gemaakt. Maar ja, deze plaat is anders dan anders. Denk van een keer een andere sound. Zo van, nou, zo kan het ook. En dan hebben we hem gebombardeerd als Dance Choice van deze week. Dit is Jurt en Baby, Do You Wanna Bump.
3: This is the Dance Choice of this week.

0: De Choice van vanavond en geproduceerd
1: met een Choice News Update.
0: Jurt.
2: Jurt, ja.
0: Aparte plaat, maar toch wel heel erg.
2: Ja, hij is gewoon heel leuk, vrolijk. Ja, en ja. Zo zitten die namen natuurlijk. Organiseert elke Engelse DJ Mac Top 100 een verkiezing. De winnaar vorig jaar was natuurlijk David Guetta. En de winnaar dit jaar wordt namelijk op dinsdag 6 oktober bekendgemaakt op Ibiza. Dus nu is het op Ibiza. Dus niet in de Amsterdam meer dance event.
0: Nee, dat is
2: gewijzigd. Hè,
0: ja.
2: Het is in de Superclub, de Universal. De prijzen worden diverse categorieën uitgereikt. Zoals nummer 1 techno DJ, nummer 1 house DJ, nummer 1 trance DJ, de hoogste binnenkomende top 100. De grootste stijger in het award. En de tweede keer deze verkiezing ook op een nieuwe locatie gehouden wordt. De top 100 wordt sinds 1993 bekendgemaakt en krijgt afgelopen jaren natuurlijk veel kritiek. De lijst zal volgens artiesten veel fans meer gaan en populaire DJ's dan meer om de DJ zelf, zeg maar.
0: Ja. Ja,
2: je hebt nog die alternatieve lijst, hè?
0: Ja, klopt.
2: Die vind ik op zich wel interessant, persoonlijk.
0: Inderdaad.
2: Meer DJ-skill gericht.
0: Inderdaad, het gaat meer inderdaad om welke DJ's zijn echt goed dan om de populariteitspol. Dus... Ja, we houden de ontwikkelingen in de gaten. Dus voor het tweede jaar op rij in de Universe. Een van de superclubs op het parkje eiland Ibiza.
2: Ja, ga je er nog heen, Jos?
0: Nou, ik denk niet dat ik er ben rond die tijd. Dus jij misschien nog...
2: Nee, ik heb geen tijd.
0: Oké, nou, helaas. Goed. Wellicht staan deze heren, die staan er ook in. Ik zal even kijken op welke plek ze zitten. Dus kom er zo even terug. Dit is Camel.

0: Nightmare. Ja, en zo werd het hoogste tijd om het programma af te sluiten. Zometeen na 8,5 uur lang megabit met 2 DJ's in de mix. En
1: yes.
0: De eerste DJ van dienst die komt net binnenlopen. Dus wie het is, we houden het nog even spannend.
1: Ja, allebei de DJ's hebben trouwens beginnen na met een M. Dus op zich wel.
0: Oké, dus alle reden om te blijven luisteren.
1: Ja.
0: En naar Oogradio.
1: Ik geen M&M, maar...
0: Nee, dat zal het zijn. We sluiten af met drum and bass. Dit is Goldie featuring Natalie Williams. En Jungle Days in The Break.

0: right back.
1: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
4: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Oog Radio.
6: Gentlemen, this is another exclusive upcoming.
7: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
8: Welcome to Mega Beat.
9: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: start the beat.
1: En zo zijn we aangekomen in jaargang 28, week 39 alweer. Ja, de tijd gaat ontiegelijk snel. En ja, zo gaan de maanden voorbij. En zo heb je de DJ's weer terug op de plek waar ze altijd komen. En zo hebben we Maanman in de studio. Goedenavond, jongen.
2: Goed gezegd. Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Yes. Ah,
1: ja, dat is een...
2: Sloop de boel. Hoort erbij.
1: Hoort erbij, weet je. Ja. Hoe is het verder, jongen?
2: Ja, gaat wel goed. Ja? Ik ben blij dat ik weer terug ben hier bij jullie in de studio.
1: Gezellig, dus, dat is goed.
2: Ja.
1: En ben je nog op vakantie geweest trouwens?
2: Ja, ik was nog even naar Spanje. En ik ga deze zaterdag ook weer naar Spanje.
1: Oh, leuk.
2: Maar meer om daar te wonen dan op vakantie. Dus.
1: Serieus, ga je daar wonen? Ja.
2: Ja, ik ga zaterdag erheen. En in ieder geval voor het komende jaar ga ik daar zitten. Dus.
1: Oh, je gaat gewoon een jaartje in Spanje wonen?
2: Ja, eigenlijk wel. In Barcelona.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Nou, is toch niks mis mee?
2: Dan... Nee, er is niks mis mee. En daar is ook goede muziek scene, zeg maar. Dus er zijn veel artiesten en DJ's en mensen waar je mee kan samenwerken. Veel festivals, evenementen. Dus wat dat betreft ook geen gekke plek.
1: Ik cross mijn vingers voor de fires.
2: Ja, de forest fires, inderdaad. Dus daar, het was de afgelopen jaar ook heel warm. Maar,
1: ja, we kennen toevallig een DJ die uit Spanje weer teruggekomen is in Nederland. Dat zijn huis weer gewoond was. Dus,
2: ja?
1: In Barcelona.
2: Oh, ja.
1: Dus ja.
2: Ach, ga ik andersom.
1: Nou ja, ik behoor natuurlijk heel veel mensen die daar richting Spanje vertrekken. Dat horen we heel veel.
2: Ja, vooral veel Nederlanders.
1: Ja.
2: Ik weet niet waarom. Of nou ja, ik weet wel waarom. Maar
1: ja, de kosten zijn heel laag.
2: Ja. Ja, en de huur is op zich niet zo heel laag, maar het algemene leven is wel wat goedkoper.
1: Ja, dat scheelt.
2: En het weer is natuurlijk heel fijn en het eten is lekker. En de,
1: ja, Famous Alla Playa.
2: Ja, ja, zo kan je het wel een beetje omschrijven, ja.
1: Ja, toch? Ja. Ga je in Barceloneta, ga je dan lekker aan het strand zitten?
2: Ah, ja, oh, je bent er dus geweest, hoor ik al.
1: Ja, je kent het wel.
2: Ja, precies, dus daar aan het strand inderdaad.
1: Ja, ja, dan kun je lekker zitten, zo'n nieuw lekker strandgaatjes.
2: Ja, nee, dat is het behalve in juni, juli dan super druk met toeristen.
1: Ja,
2: maar daaromheen is het altijd wel lekker.
1: Ja, nu is het terrible om daar te zijn, want we zijn nu bij Valencia en Barcelona overstromingen, dus dat is wel
2: prettig. Ja, nou ja, we gaan zien hoe het volgende week is.
1: Ja, ik denk dat het wel weer een beetje bijtrekt natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus dan, dan kan ik je niet meer boeken natuurlijk.
2: Nee, maar ik ben altijd nog wel weer een keer in Nederland, in Groningen. Dan, ik bedoel, ik heb familie hier. En, dus
1: tuurlijk, begrijp ik ook.
2: Ik, ik laat het wel weten als ik weer een keer in de buurt ben.
1: Dit zijn twee uurtjes vliegen, we hebben het over.
2: Ja, precies. Als je niet van veel helaas. Maar...
1: Verwelling voor een paar tientjes bij heen en weer. Dus.
2: Ja, ja, precies. Verwelling inderdaad. Ja, ja, precies.
1: Ja, zo is het toch. Verder, nee, we zijn niet right back, we zijn gewoon nu alweer terug. Dus even muziekje erop. En verder nog wat, je gaat natuurlijk naar ADE.
2: Ja, over 3 weken volgens mij ongeveer is ADE in Amsterdam. Ik ga daar op de donderdagochtend, 22 oktober, een optreden doen. En een live set met een andere artiest samen, dus daar kijk ik wel naar uit.
1: Leuk.
2: En misschien nog hier en daar wat andere setjes. Dat komt altijd de laatste week nog binnen.
1: Oké, spannend.
2: Dus we gaan het zien, ja.
1: En nog verder ergens boekingen staan? Ergens?
2: Komende tijd verder niet dan alleen ADE, ja.
1: Even produceren. Dus,
2: ik ga ook weer terug op produceren, want ik heb afgelopen jaar wat minder uitgebracht.
1: Okay.
2: Ik heb vorig jaar een album uitgebracht.
1: Ja, dat klopt.
2: En toen een paar maanden niks. En ik ben nu wel bezig met een nieuwe EP. Dus die komt als het goed is in november ongeveer uit.
1: Oh, dat is leuk.
2: Ja, dus daar zijn we mee bezig.
1: Drop hem even naar ons, kunnen wij hem even draaien. Hè?
2: Ja.
1: Een keer weer een dance choice doen, een chronische dance show. Ja,
2: precies, ik zal tegen die tijd even doorsturen.
1: Ja, top. Ja. Dat is helemaal mooi. Vanavond gewoon lekker setje, gewoon altijd.
2: Ja, ik denk gewoon een uurtje, een klein uurtje draaien met wat ik normaal draai. Een beetje melodische house.
1: Ja, wij vinden het heel
2: deep
1: mooi.
2: House, dat soort muziek. Ja.
1: Wij vinden het helemaal goed.
2: En dat het wel goed komt.
1: Ja, ik zou zeggen, ga die kant op een keer. Ook. Je gaat hem hier een klein uur in de mix horen hier bij Megabeat Maanman.

Je hoort hem hier een klein uur in de mix. Maman hier bij Megawit. We zijn straks terug in het tweede uur van de show met een Noordic DJ. Tot zo, Red.

0: Right back. Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
3: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
2: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Koopjesjagers, opgelet. 24, 25 en 26 september is de Hunt. Dikke deals van A-merken. Alleen op iBoost.com of in onze app.
1: Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming.
8: Every Tuesday from 8 till 22 o'clock.
9: Welcome to Mega Beat.
10: Prepare yourself for an evening with only the best.

0: start the beat.
1: En zo zijn we weer terug in het tweede uur van Megabit. Welkom in de studio hier Mano. Dus we hadden de Ma-man en Mano. Dus wel grappig, hè? Hij zei al, de dubbel M, om het zo maar even te zeggen. In de mix. Ben je er klaar voor, kerel? Ja? Ja? Ready? Oké. Okay. Hier hoor je hem een klein uur in de mix, Mano. Weer bij Megabit.

Je hoort hem hier een klein uur in de mix. Mano hier bij Megabeat. En zo zit het twee uur alweer op. We zijn de volgende week weer natuurlijk dezelfde zender, dezelfde tijd. Om 7 uur Mega Choice, om 8 uur tot de klok van 10 uur. Megabeat met 2 nieuwe DJ's in de mix. Tot volgende week. Hey, ciao. Bye.

0: Hi, ich bin Oliver.
1: Hallo, ich bin Verena.
0: Und wir zusammen sind
1: Dune. Und ihr hört Megabeat.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
4: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
3: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In een verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Geluid van Groningen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.